0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
2: De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die bedoeld om Iran verder te verzwakken en aanvallen op de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. Iran bevestigt die aanvallen en noemt ze ook barbaars, maar meldt tot nu toe geen burgerslachtoffers. Het vorige maand gesloten staakt het vuren tussen beide landen is volgens president Trump voorbij. Bij een explosie in een appartement in Woerden is gisteravond brand uitgebroken. Daarbij raakte niemand gewond. Uit voorzorg werden 24 woningen ontruimd omdat delen van de beschadigde gevel los zaten en naar beneden konden vallen. De bewoners zijn in een sporthal in de buurt opgevangen en een aantal van hen kan weer terug naar huis. De oorzaak van de explosie in het appartement in Woerden wordt onderzocht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Europa ruim 10.000 mensen meer overleden dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van Euromomo, een netwerk van Europese gezondheidsorganisaties. De meeste slachtoffers waren 65 jaar of ouder. Volgens onderzoekers is de extreme hitte de meest waarschijnlijke oorzaak van de hoge oversterfte. Er zijn in Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tijdens die hittegolf van eind vorige maand temperatuurrecords gebroken. Onder de brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het vuur heeft zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog niet onder controle. 15 woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Door de brand zijn ook een deel van de snelweg A6 en het hoge snelheidsspoor naar Zuid-Frankrijk getroffen. Frankrijk gaat al onder de derde hittegolf van dit jaar gebukt. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm.
1: Tot zover het radionieuws.
3: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.

0: Toch?
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Tobel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Regio 8 Headlines.
3: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Bij een explosie in een appartement in Woerden is gisteravond brand uitgebroken. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Europa ruim 10.000 mensen meer overleden dan normaal. Onder de brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
1: Geeft ruimte.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
12: Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Het Verenigd Koninkrijk trekt ruim 250 miljoen pond uit om Joodse gemeenschappen beter te beschermen. Met het geld worden de komende 3 jaar meer dan 500 extra politieagenten ingezet in Engeland en Wales. Vooral rond synagogen, scholen en buurten met veel Joodse inwoners. Londen krijgt 300 extra agenten en Manchester 80. De maatregel volgt op een reeks antisemitische geweldsincidenten en brandstichtingen. Premier Starmer zegt dat Joodse Britten zonder angst hun geloof moeten kunnen belijden. Iran zegt Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Volgens de revolutionaire garde waren een luchtmachtbasis en een Amerikaans dronecommandocentrum het doelwit. De acties volgen op Amerikaanse luchtaanvallen op tientallen locaties in Iran. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. De claims van Teheran zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en ook Washington heeft nog niet gereageerd. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het vuur heeft zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog niet onder controle. 15 woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Door de brand zijn ook een deel van de snelweg A6 en het hoge snelheidsspoor naar Zuid-Frankrijk getroffen. Frankrijk gaat al onder de derde hittegolf van dit jaar gebukt. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm.
11: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
14: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè.
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
16: Autobedrijf Schadeherstel en Wasstraat Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
17: En schadeherstel, Leuwentaal.
16: Kijk op leuwentaalulft.nl.
18: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
19: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
20: Alois Roemma Transport Lichtenvoorde. The Art in Transport. Samen onderweg.
19: Humankind.
7: Kinderopvang, peuteropvang en BSO door heel Gelderland. Voor optimale groei en bloei van ieder kind. Meer info op www.humankind.nl.
21: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
22: Auto en schadeherstel. Leuwentaal.
21: Kijk op leuwentaalulft.nl.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
24: ANWB en gaan.
25: Toe aan een last minute summer break? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
26: Marcel Vermeer.
27: Hey, goedemorgen. Een hittegolf? Ja, een hittegolf is het. Onderweg naar bijvoorbeeld ook de Zwarte Cross deze week. De start

0: voor alle grote klussers aan het nieuwe ziekenhuis in Doetinchem. Dat prijst goed, hè? Heb je dat al gezien?
1: Heb je het al een beetje bewonderd? De opening is pas over een jaartje, hoor. Maar goed, voor die harde werkers daar. Deze van Toto en Rosanna. En goedemorgen, een nieuwe werkweek. Maar voor veel mensen betekent het ook gewoon lekker het begin van een vakantie.
0: Ja. Lekker op de camping in de Achterhoek of de Liemers. Kan ook mooi zijn, hoor. Nou, vertel maar even, waar is het lekker?

0: Dat is Brother Riant uit de 80s en The Harder I Try. Ja, proberen. Proberen, dat is lust en leven voor veel mensen. Geldt trouwens ook voor de Graafschap, hoor.
1: Begin je dag goed.
0: Ja, want de mannen van de Graafschap hebben gisteren gevoetbald tegen... en niet de kleinste. Nee. De nummer 1 van Griekenland. Landskampioen AEK Athene. Weet je de uitslag? Ja, oké. De superboeren hebben verloren. Maar... Het is Brother Riant uit de 80s en The Harder I Try. Ja, proberen. Proberen, dat is lust en leven voor veel mensen. Geldt trouwens ook voor de Graafschap, hoor.
1: Begin je dag goed.
0: Ja, want de mannen van de Graafschap hebben gisteren gevoetbald tegen... en niet de kleinste. Nee. De nummer 1 van Griekenland. Landskampioen AEK Athene.

Ze hoefden daarvoor niet te vliegen naar Griekenland. Dat is een thuiswedstrijd. 1-2, ik vind het netjes. 2000 toeschouwers uit Griekenland, die waren er ook nog bij. Heel veel Grieken. En heel veel mensen uit Doetinchem. Best wel goed eigenlijk. Ja, de heer Van Duivenbode. Roep ik dat goed, jongens? Oh ja, Duivenvoorde. Duivenbode was vroeger een sportcommentator op de radio. Ik denk, ik geloof dat de trainer van de Graafschap net even anders heet. Nee, dat is natuurlijk Thomas Duivenvoorde. Die zei de vorige keer al bij een oefenwedstrijd: Oké, we hebben verloren, maar daar leren we van. En als het dan echt losgaat in de keukenkampioendivisie, nou ja, dan zijn we er, hè?

Voor iedereen die dacht, hey, dit jaar op zomervakantie naar Moldavië, dan moet je dit woord zeker onthouden wat ze net zongen. Dracosti. Dat is liefde, liefde, liefde. Dintei is dan onder de lindenboom. Die staan er blijkbaar ook heel veel. Liefde onder de lindenboom. Het is een beetje een puberale gedachte. Want daar gaat het verhaal naartoe. Ja, twee pubers die verliefd worden op elkaar. Ach, wat een feilletje. Van de Ozone uit het begin van deze eeuw. Dit is Regio 8. Begin van deze eeuw was het natuurlijk al een tijdje een feit dat in juli de Zwarte Cross er was. En gelukkig, die wordt alleen maar groter en groter. Het zeker het grootste festival van Nederland. En die gaat helemaal los komende donderdag tot en met zondag. Op de site regio8.nl of de Facebookpagina van Regio 8 lees je alle details over die Zwarte Cross. Hè. Dus...

0: Love the Sound of Broken Glass. Ja, die Nick Lowe heeft iets dieper in het glaasje gekeken. Een aardige hit was het voor hem. En goedemorgen, het is bijna 7:30. Zo direct het laatste nieuws uit de regio. Het gaat onder andere over een veldbrand vlakbij de A18 het afgelopen weekend.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Langs de Terborgse weg en de A18 in Doetinchem is een stuk veld afgebrand, vlakbij een gekraakte woning. Het vuur trof een gebied met een geschatte omvang van ongeveer 20 bij 50 meter. De exacte oorzaak van de brand moet nog worden vastgesteld. Volgens de eerste informatie wordt er rekening mee gehouden dat het vuur mogelijk is ontstaan tijdens werkzaamheden met een bosmaaier of misschien een gasmaaier. Duizenden toeschouwers zagen gisteren in Halle zowel wereldkampioenen als regionale sterren voorbij flitsen tijdens de finale ronde van de Dutch Masters of Motocross. Bestuurslid Ruben Koskamp van crossbaan Hallmark toonde zich na afloop erg trots. Hij had het over een hele happening, mede dankzij het goede weer en de duizenden bezoekers die erop afkwamen. En onder het geluid van ronkende motoren hoor je een van die bezoekers.
4: Het is natuurlijk geweldig. Zo'n klein dorpje als Halle en dat je zoiets mogen organiseren. Ik vind het helemaal geweldig, ja.
3: De Graafschap heeft Clint Leemans vastgelegd voor 2 seizoenen. De 30-jarige middenvelder komt transfervrij over van NAC Breda. En hij is geen onbekende. In het seizoen van 2020-2021 speelt hij al een half jaar op huurbasis in Doetinchem. Leemans is de 5e versterking voor deze zomer voor de superboeren. Eerder werden Bjorn van Zijl, Mark Babay, Donnie Warmerdam en Gijs Bolk door Powell naar Doetinchem gehaald. Een visser in Doesburg heeft gisteravond een hond uit het water gered. De hulpdienst rukte in eerste instantie uit na een melding over een persoon te water, maar later bleek het om een dier te gaan. De hond was tijdens een wandeling losgeschoten van een riem en in het water terechtgekomen. De visser zag het gebeuren en sprong er direct achteraan. Omstanders brachten de visser en het dier daarna onder luid applaus weer naar de kant. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Morning aan Debbie Harry voor Blondie en Maria. Dit is de ochtendshow van Regio 8. Achterhoek wordt wakker. Ik kreeg net een berichtje van Annemiek. Annemiek komt uit Arnhem. Ze zegt ja, in Arnhem zit ik ook te luisteren naar deze ochtendshow bij Regio 8. Hartstikke gezellig. Nou, dankjewel dat je berichtje stuurde. En gelijk ook een vraag. Zeg, Marcel Vermeer staat er in dit appje. Weet je of het in Duitsland nog altijd goedkoper rijden is als in Nederland? Met andere woorden, goedkoper tanken dan in Nederland. Nou, dan was er 2 maanden natuurlijk een hele fikse korting bij de Oosterburen. Die is eraf, maar inderdaad, je kan nog steeds relatief goedkoper tanken dan in Nederland. Ik wil dat trouwens niet al te vaak zeggen, want ja, dan rij ik langs heel veel tankstations hier in de Achterhoek. Gewoon nog hartstikke in Nederland. En die mensen moeten ook leven, zou ik zeggen. Ja, ik begrijp het natuurlijk wel. Het zijn jouw eigen zuurverdiende euro's die in je portemonnee zitten en die weg moeten worden gegeven. Het is ook belachelijk duur. Ik zag net alweer €2,17 voor een litertje benzine hier in Ulft. Bij een van de goedkoopste tankstations hier in Ulft. Nou, jongens, waar gaan we weer naartoe? Gaan we weer naar die 2,30? Maar in Duitsland is het inderdaad nog goedkoper. Vooral tussen 6 en 10 uur 's avonds. Dan is het goedkoopste. En ik heb het al een paar keer meegemaakt. Als je een rondje maakt, ik was laatst bijvoorbeeld in Kleef. Binnen 5 minuten kan die prijs gewoon gaan schommelen. Die kan echt een flink stukje naar beneden gaan worden. Alsof ze mij zien zo van... Oh, dan hebben we zo'n Hollander. Gaan we het ietsje hoger maken? Dat kan natuurlijk ook. Hè. Ik weet niet of dat de gedachte was. Maar goed, tussen 6 en 10 s'avonds kun je het nog relatief goedkoop denken in Duitsland. En in Nederland moet je doen met, €2,15, €16, €17, €18 en zo verder. Hè. Voor een litertje benzine.

De Bol zelf en Born in the USA. Dit is regio 8. Even kijken of er nog file gereden kan worden. Ja. In een hele kleine file kom je dan terecht. Maar goed, er staat er wel eentje op de A12. De Duitse grens richting de hoofdstad van Gelderland. 3,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven. Hey, met welke plaats zou je echt goed wakker willen worden? Welke is dat? Wat zit er nu in je hoofd? Misschien wel eentje met echt jeugdsentiment. Dat kan. Gewoon even appen dan naar 0647 470022. Of zo eentje die ook jouw collega's ontzettend kunnen waarderen. Welke plaat is het? App hem door en dan hoor je hem zo direct voorbij komen hier zo. 0647 470022.

Ja, zeker in de zomer zijn eendagsvliegen ongenodigde gasten in huis. Heb je er ook zo last van, zo af en toe, als je de deur even opengooit? Eendagsvliegen. Je hoorde net ook een zingende eendagsvlieg. Eén keer in een hit en daarna eigenlijk, ja, ze deed nog wel wat. Ze doet nog wel wat. Maar dit was wel haar knoeper, haar grote. En Lutricia van Tiel en Ain't That Just The Way. Dit is Regio 8. Uur nummer 2 komt eraan van de ochtendshow. Achterhoek wordt wakker. En tot aan het nieuws van 8 uur. John Paul Joseph.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof, kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel A-merk bad- en doucheproducten. 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand weer.

0: 2:08. Je krijgt het laatste nieuws van Jos Tuinstra.
1: 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Niet alle schade is verzekerbaar en bij grote overstromingen moet de overheid bijspringen. Volgens de brancheorganisatie ontbreken nog duidelijke afspraken over vergoedingen en verantwoordelijkheden. Ook pleit ze voor meer preventie, zoals waterbestendige bouwmaterialen. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Dat blijkt uit onderzoek van Imperial College London en de Britse weerdienst Met Office. Vooral ouderen en mensen met bestaande gezondheidsproblemen liepen volgens de onderzoekers extra risico. De studie onderstreept dat langdurige hitte steeds grotere gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Het kabinet stopt met de poging om schade van de coronarellen op veroordeelde daders te verhalen. De overheid keerde ruim €228.000 uit aan getroffen ondernemers, maar het koppelen van afzonderlijke schadeposten aan daders blijkt volgens justitieminister David van Beel te ingewikkeld. Handmatig onderzoek zou minstens €50.000 kosten en veel capaciteit vragen van het OM en de toch al overbelaste strafrechtketen. Een proef met 2 dossiers leverde 1 succesvolle koppeling op. Daarom wordt de terugvordering gestaakt. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Het gaat hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
6: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe. Kom naar liveinhome24.nl. Vind jouw trendy tafels, stoelen, banken en kasten. Wij bezorgen gratis. Onze winkel in Serenberg biedt ruim 3000 vierkante meter woon- en winkelplezier. Liveinhome24.nl.
7: Namens Tegenlandkok Kok uit Etten wensen wij jou allen veel plezier met het GT Spoken.
6: Arendsen Plaatwerk in Ulft. Het metaalbewerkingsbedrijf van de Achterhoek en omstreken. Meer info op www.arendsen-plaat.nl.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Marcel Vermeer.
0: Maak er je geluksdag van maandag de 13e. Tijd voor een hele nieuwe verse ochtendshow. Hier in Oost-Nederland voor de Achterhoek en de Limburgse Achterhoek. Wordt wakker. Met nu de Michael Sekelband

0: dat is misschien wel jouw jeugdsentiment uit 1987. Building a bridge to your heart. Van de groep Wax, hè? Ja. Heel even bellen.
1: Hallo?
0: Hey, hallo. Met Marcel van Regio 8.
1: Hallo, hi.
0: Hallo. Stoor ik je? Want het is natuurlijk een vroeg tijdstip. En misschien ben je net wakker.
1: Ik ben nog niet zo lang wakker, maar ik moet zo nog wel naar mijn werk.
0: Oh, en wat is de uitdaging voor je werk? Wat doe je?
1: Ik werk in de zorg, maar ik heb vanmorgen een vergadering.
0: Oh, lekker buiten met z'n allen.
1: Nou, was maar zo'n feest.
0: Was het maar zo'n feest. En je stuurde een berichtje, en dat vond ik wel mooi om te horen. Dat, hoe zit het ook alweer met de benzineprijzen? Hoog of laag in Duitsland?
1: Ja, de benzineprijzen die mogen maar één keer per dag in Duitsland verhoogd worden. En dat is 's middags om 12 uur. Dus 's morgens tussen 11 en 12 is de benzine het goedkoopst.
0: En weet je ongeveer wat je betaalt voor een litertje benzine in Duitsland?
1: Nee, op dit moment weet ik het niet. Ik heb... Nee, dat weet ik echt niet, want ik heb vorige week pas getankt, dus ik weet het niet. Ik kijk het meestal op een app. Ik heb Clever Tanken app. En daar kijk ik dan op en dan kijk ik wat de benzine kost.
0: Ik ga het even voor je checken. Hey, fijne vergadering zo.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei.
1: Sof, jij een fijne uitzending. Doeg.

het is niet koud. Die jas die kan je gewoon laten hangen de komende weken. Het blijft heet. De komende dagen 30, 31 graden. Meer over het weer trouwens. Na 8:30 met onze weerheld Gerrit Vossers uit Silvolde. Maar ik denk dat hij weer op locatie is. Ja, hij is op tour met zijn maaier. Ja, hij maait graag. Hij klust er graag bij. En in zijn geval is dat grasmaaien. Bij grote gelegenheden. Bij bijvoorbeeld een verzorgingstehuis. Nou, hartstikke mooi toch? Of bij het ziekenhuis. Zo direct Gerrit binnen. Nu en 10 minuten komt hij voorbij, hè?

0: gala gevoel voor Gala. Gala zelf ook geschreven dit liedje. Freed from Desire, the 90s. Zo direct het laatste nieuws. Dat gaat onder andere over wereldkampioenen en andere toppers uit de regio. In Halle dit weekend. Wat gebeurde daar? Nou, dat hoor je zo van Bart.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De brandweer is gistermiddag in actie gekomen voor een brand in een caravan op de A12 bij Zevenaar. Bij aankomst hebben brandweerlieden kort aan de binnenzijde van de caravan geblust. Wat er precies heeft gebrand en hoeveel schade de caravan heeft opgelopen, is nog niet bekend. Een visser in Doesburg heeft gisteravond een hond uit het water gered. De hulpdienst rukte in eerste instantie uit na een melding over een persoon te water, maar later bleek het om een dier te gaan. De hond was tijdens een wandeling losgeschoten van een riem en in het water terechtgekomen. De visser zag het gebeuren en sprong er direct achteraan. Omstanders brachten de visser en het dier daarna onder luid applaus weer naar de kant. Duizenden toeschouwers zagen gisteren in Halle zowel wereldkampioenen als regionale sterren voorbij flitsen tijdens de finale ronde van de Dutch Masters of Motocross. Bestuurslid Ruben Koskamp van crossbaan Halmak toonde zich na afloop erg trots. Hij had het over een hele happening, mede dankzij het goede weer en de duizenden bezoekers die erop afkwamen. En onder het geluid van ronkende motoren hoor je een van die bezoekers.
8: Ja, natuurlijk geweldig. Zo'n klein dorpje als Halle en dat je zoiets mogen organiseren. Ik vind het helemaal geweldig, ja.
7: Langs de Terborgseweg en de A18 in Doetinchem is een stuk veld afgebrand, vlakbij een gekraakte woning. Het vuur trof een gebied met een geschatte omvang van ongeveer 20 bij 50 meter. De exacte oorzaak van de brand moet nog worden vastgesteld. Volgens de eerste informatie wordt er rekening mee gehouden dat het vuur mogelijk is ontstaan tijdens werkzaamheden met een bosmaaier of misschien een gasmaaier. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app. Okay.

0: Goedemorgen, ietsje na 8:30 en daar zit hij dan weer in Silvolde of elders. Goedemorgen Gerrit.
1: Goedemorgen.
0: Ik hoor dat je op route bent. Waar zit je?
1: Ik zit richting Ruurlo.
0: Richting Ruurlo, oké. Dan weten de alle fans je daar weer vanochtend te vinden. Want die zijn er nogal wat. Ja, heb je ook een fanclubdag elk jaar of niet?
1: Nee, dat heb ik niet. Nee. Ik weet niet of dat wat wordt.
0: Ik weet het eigenlijk wel zeker dat het wel wat wordt. Want ik hoor hier enige bescheidenheid in. Dus iedereen die zegt, die Gerrit, die man is al zo lang bezig. In 1976 wist hij al te voorspellen dat het ook in de Achterhoek ontzettend heet zou worden. In die zomer, als broekie, was hij er al bij. En al jaren later is hij er nog steeds bij. Ooit bij Optimaal FM en nu al lange tijd bij Regio 8. En waar ook al niet te horen en te zien. Dus het is tijd voor een fanclubdag. Je mag je melden bij Regio 8. En dan gaan we die gewoon organiseren. Dan de maandag de 13e. Wat brengt deze dag, Gerrit?
1: Nou ja, je had het... je had net over een paraplu, of die wel of niet vandaag. Maar er zijn ook mensen die gebruiken nu de paraplu tegen de zon, heb ik wel gezien. Want de zon is natuurlijk aardig fel. Het staat nog niet meer zo hoog. 21 juni was de hoogste stand. We zijn alweer bijna een maand verder. Maar de zon kan nog goed schijnen. En vandaag zal dat weer erom gebeuren. Gelukkig is altijd wel dat we nog altijd frisse nachten hebben. En vanmorgen had ik zelfs nog temperaturen van 13 graden waar we mee begonnen. En op dit moment is de graad of 17. En het kwik zal ook snel oplopen. Vanmiddag hebben we 29 tot 30 graden bij een wind die matig is uit noordoostelijke richtingen. En vanavond, dan is de zon er nog een tijdje bij. Komende nacht koelt het af. Niet zo koud meer of koud. Niet zo fris meer als afgelopen nacht met 16 graden. Maar toch, de slaapindex blijft voorlopig goed. Want ook de komende nachten hebben we de temperatuur van 16 tot 17 graden. En ook weinig verandering vanaf morgen en woensdag en donderdag. Flink wat zon en altijd nog die noordoostenwind. Al gaat die donderdag wel ietsjes om naar meer oostelijke richtingen. Zou de temperatuur donderdag iets hoger uit kunnen komen met 31, 32 graden. Maar dat is ook wel het meeste van de week. Want vanaf vrijdag, dan komt er wel wat verandering. Het is elke keer nog wel weer elke keer anders als je kijkt hoe het zou gaan. Verwachting is altijd nog wel dat er regen- en onweersbuien komen. Maar de plek, het kan ook net zo heel veel op Duits grondgebied zijn dan in onze omgeving. Dus dat is even de factor waar we op moeten wachten. Als we richting de vrijdag gaan en dan kunnen we het misschien nog weer wat beter inschatten. Maar het is wel zo dat die buien die brengen wel wat verkoeling. Want in het weekend gaan we richting de 25 graden, 26 graden overdag. En dat zijn mooie temperaturen. En verder is de zon er ook nog wel geregeld bij. Maar vooral zaterdag is er ook nog kans op een enkele bui.
0: Alleen, maar wanneer is die dan? 'S ochtends, 's middags, 's avonds, als we willen barbecuen?
1: Die is overdag een keer.
0: Oh, oké. Okay. Ja, is goed. Dan kan ik dat melden. Ik heb namelijk een feestje te vieren dit weekend, dus dat is wel handig om te weten. En daar hebben we Gerrit Vossels voor, dat is fijn. Goed, je gaat maaien, gok ik, in Ruurlo?
1: Nee, ik ga door richting Lochem.
0: Oké, en daar ga je maaien. Of gaan we wat anders doen?
1: Nee, ik ga door gras maaien. Staat niet zoveel nu, want daar is het vrij droog. Het is tegenover de Monuta, zo'n grasveldje. En daarachter, daar is het altijd wel nat. Als het na de zomer is, dan moet ik oppassen dat ik me daar niet vastrij. En daar groeit gras nu nog een klein beetje door. Dus nog wel groen gras voor de maaien, maar het wordt wel steeds minder.
0: Oké, nou succes ermee. En ik spreek jou straks weer om 9:30.
1: Goed, kan.

deze stappen zetten de mensen van Boom & Cabowick, maar jij waarschijnlijk ook in 1988 bij deze hele grote hit. Het is van de, niet van Tears for Fears, maar wel Tears komen erin voor. Teardrops en Womack en Womack. Wel uit de tijd van Tears for Fears trouwens. Het is 9:15. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow weer in Oost-Nederland voor de Achterhoek en de Liemers. Achterhoek wordt wakker. Vanmiddag Veerle, die schuift alweer aan met haar programma tussen 3 en 6. En het jongerenprogramma Get a Grip, dat is er ook weer. Ja, het heet Get a Grip. Ik heb het nooit begrepen waarom nou Get a Grip. Het is hartstikke Achterhoeks. En dan die Engelse naam. Maar het heeft ermee te maken dat jongeren die in Doetinchem zitten, en die hebben daar een fantastisch verblijf. Echt geweldig. Je moet er een keer langskomen. Kijk maar even op de site gathergrip.nl. Meer details erover. En ze maken dus ook elke dag een jongerenprogramma met een wat oudere jongere. Balthasar. Ietsje ouder is hij. Tussen 12 en 2 is dat in lunchtijd.

En goedemorgen, dit is Regio 8, iets bijzonders uit de regio, want misschien heb je het al gehoord. Ooit weer samenstaan. Dat is de wens van de ouders van de jongens die vorige week vrijdagavond zwaar gewond raakten bij een ongeluk op de Kottelseweg in Winterswijk. Ja, hartstikke heftig. Die verwondingen aan de rug van een van de twee zijn zo ernstig dat wordt gevreesd dat die jongen bijvoorbeeld niet meer ooit naast zijn broertje zou kunnen staan. Om het gezin te ondersteunen is een crowdfundingactie gestart en is vooral bedoeld voor het revalidatieproces, de medische kosten en alle aanpassingen die moeten worden gedaan om het ook in de toekomst financieel te kunnen redden. Heel nobel, heel prachtig natuurlijk dat die crowdfundingactie. Als je mee zou willen doen, ga dan naar doneeractie.nl/ooit-weer-samenstaan. En dan moeten dan streepjes tussen al die woorden. Dus je tikt in doneeractie.nl/ooit-weer-samen-staan. Het zou fantastisch zijn als je meedoet.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
9: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. FIFA-voorzitter Infantino wil na het huidige WK-voetbal onderzoeken of het deelnemersveld kan groeien van 48 naar 64 landen. Volgens hem moet ieder land kunnen dromen van deelname en stijgt het niveau wereldwijd. Binnen de internationale voetbalwereld is echter veel weerstand. De Europese, Aziatische en Noord- en Midden-Amerikaanse bonden vrezen een te groot en onoverzichtelijk toernooi. De Spaanse oud-premier Mariano Rajoy ligt onder vuur na een omstreden uitspraak over het Franse voetbalelftal. Voorafgaand aan de halve finale tegen Spanje schreef hij dat Frankrijk een ploeg van topniveau heeft, maar zonder Franse spelers. Daarmee verwees Rajoy naar de migratieachtergrond van internationals. Politici in Frankrijk en Spanje noemen de opmerking racistisch en xenofoob. Rajoy heeft vooralsnog niet publiekelijk op de kritiek gereageerd. Virtuele actrice Tilly Norwood krijgt mogelijk een hoofdrol in een echte speelfilm. Het AI-personage van de Nederlandse producent Eline van der Velde zou te zien zijn in de film Misaligned. Wanneer die verschijnt is nog onbekend. De opkomst van digitale acteurs en influencers leidt tot discussie over banen in de filmwereld en een schoonheidsideaal waaraan echte mensen nauwelijks kunnen voldoen. De speelfilm is aangekondigd door Van der Velden's productiestudio. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.

0: www.zwartekos.nl.
1: Het geeft hier spoken. Zwarte Kos Lichtenvoorde.
2: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Kos weekend toe.
3: Corto Green Terborg. Green Gifts and Seed Products. Uw leverancier van groene relatiegeschenken. Werken bij Corto Green? Vind alle vacatures op www.cortogreen.com.
2: Laat nu uw huis compleet isoleren door Isolcom. Gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isolcom.nl.
4: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Ja, echt frisse nachten en heerlijke warme dagen. Voor velen is dit een topweek als je het hebt over de zomer. Hè. En die vieren we hier.

ziet er best wel ruig uit, maar de muziek is rustig, is best wel relaxed. En wat scoort hij goed? Het is Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Regio 8 op de maandagmorgen. Ken je Clint al? Clint Eastwood? Nou ja, misschien is hij wel vernoemd naar Clint Eastwood. Ik zat er eens even over na te denken, maar ik heb het over Clint Leemans. Ja, gewoon een Hollander hoor. Hij heeft een tijdje gevoetbald bij NAC Breda en hij komt daar vandaan. Transfervrij, dat is mooi voor de superboeren, want hij gaat dus bij de Graafschap spelen. Hij was er al een keertje voor een halfjaartje op huurbasis in Doetinchem. En het komend seizoen is hij erbij en op de site regio8.nl zie je een foto van hem met het nieuwe shirt. Ja. De zebra's natuurlijk komen naar voren. De strepen van de zebra's. Het ziet er mooi uit. Het uit- en thuisshirt van de Graafschap. Check het even allemaal op de site regio8.nl.

0: grappig aan dit soort liedjes is... het is stereo. Gemaakte stereo. Dat is als je bijvoorbeeld de rechterspeaker uitzet... Er zit namelijk een banjo in dit liedje. Heb je dat wel eens gehoord? Een banjo in de Summertime van Mungo Jerry. Maar als je de rechterspeaker uitzet, zul je die banjo nooit horen. Heel grappig gedaan. En wat een hit was het in 1970, zeg. Ik zeg goedemorgen.
1: Begin je dag goed.
0: 10 minuten voor 9:30 op maandag de 13e. En de zomer zijn er ook grasaren. Ik hoor je denken, grasaren, wat zijn dat? Nou, dat zijn scherpe zaden en die zijn gevaarlijk voor je hond... maar ook voor andere huisdieren. Daarvoor waarschuwt onder andere de gemeente Brummen... maar ook de gemeente Lochem. Grasaren die groeien vooral op droge, zonnige plekken... en door kleine weerhaakjes kunnen ze vast komen te zitten... in de neus, de oren, de ogen en tussen de tenen van bijvoorbeeld je hond. En dat kan behoorlijk pijnlijk zijn voor het beestje. En ook ontstekingen kunnen ontstaan. Dus huiseigenaren wordt geadviseerd hun dier... na iedere wandeling eens even goed te controleren.

0: populair, vooral in de 90s. Toen begon het allemaal, dat grote succes van Will Smith. Wat kan die man niet, zou je je bijna moeten afvragen. Getting Jiggy With It, een hit uit de 1979. Nee, dat draaien we gewoon om. Dan zitten we in 1997. Dat is het juiste jaar. En dat is ook het eerste jaar dat in Hummelo voor de allereerste keer de Zwarte Cross werd georganiseerd. Nou, dat was nog een mini-evenement, hoor. Kleinschalig crossfestijn met zo'n 1000 bezoekers en een handvol brommers. Dat is ook geweldig natuurlijk, op zo'n parcours. Gewoon een paar brommers, een aantal mensen met een paar biertjes. Hartstikke gezellig. 1997 dus, hè. Dat is even geleden. Het is inmiddels uitgegroeid natuurlijk tot het grootste betaalde muziekfestival van Nederland. En het grootste motocross-evenement ter wereld. Weet je dat? Ga je er naartoe dit jaar? En als, mocht het antwoord nu nee zijn, dat je denkt, ja, het lukt me niet, ik kan er niet bij zijn, volg het gewoon via regio8.nl. Alle details over de Zwarte Cross.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Graafschap heeft Clint Leemans vastgelegd voor 2 seizoenen. De 30-jarige middenvelder komt transfervrij over van NAC Breda. En hij is geen onbekende. In het seizoen van 2020-2021 speelt hij al een half jaar op huurbasis in Doetinchem. Leemans is de 5e versterking voor deze zomer voor de Superboeren. Eerder werden Bjorn van Zijl, Mark Pabai, Donnie Warmerdam en Gijs Bolk door Powell naar Doetinchem gehaald. Duizenden toeschouwers zagen gisteren in Halle zowel wereldkampioenen als regionale sterren voorbij flitsen tijdens de finale ronde van de Dutch Masters of Motocross. Bestuurslid Ruben Koskamp van crossbaan Halmak toonde zich na afloop erg trots. Hij had het over een hele happening, mede dankzij het goede weer en de duizenden bezoekers die erop afkwamen. En onder het geluid van ronkende motoren hoor je een van die bezoekers.
8: Natuurlijk geweldig. Zo'n klein dorpje als Halle en dat je zoiets mogen organiseren. Ik vind het helemaal geweldig, ja.
7: De brandweer is gistermiddag in actie gekomen voor een brand in een caravan op de A12 bij Zevenaar. Bij aankomst hebben brandweerlieden kort aan de binnenzijde van de caravan geblust. Wat er precies heeft gebrand en hoeveel schade de caravan heeft opgelopen, is nog niet bekend. Een visser in Doesburg heeft gisteravond een hond uit het water gered. De hulpdienst rukte in eerste instantie uit na een melding over een persoon te water, maar later bleek het om een dier te gaan. De hond was tijdens een wandeling losgeschoten van een riem en in het water terechtgekomen. De visser zag het gebeuren en sprong er direct achteraan. Omstanders brachten de visser en het dier daarna onder luid applaus weer naar de kant. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: De ochtendshow van Regio 8. Achterhoek wordt wakker. Goed nieuws. Lekker doorrijden op de A12 en de A18. Geen file meer. Stonden er eentje een tijdje op de A12, maar dat is allemaal opgelost. Wel een flitser op de A18 van Doetinchem richting die Dam, bij dat tankstation wat je dan op een gegeven moment tegenkomt. Net daarvoor moet je zeker niet harder rijden dan 100 km per uur. Want dan zou je zomaar op de foto kunnen komen te staan. En dan heb je binnen 2 weken ongeveer een print op je deurmat liggen. Dat wil je niet. Dus hou je een beetje aan de snelheid daar. 100 km per uur op de A18.
1: Ho, daar heen je hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
2: Vandaag wordt het weer zonnig. Blijft het droog. Er is vrijwel weinig of geen bewolking. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 29 tot 30 graden bij een matige noordoostenwind. Vanavond dan is de zon er nog een tijdje bij. Komende nacht koelt het af naar een graad of 15 tot 16. En morgen, maar ook de dagen daarna, tot en met donderdag, flink wat zon en temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe.

Lady Gaga in de ochtendshow bij Regio 8. Ik zit eens even te kijken naar het laatste nieuws. Dat is natuurlijk hard nieuws van ongelukken en problemen in het verkeer. Politici die zich uiten over allerlei zaken. Maar ook een heel persoonlijk bericht van Boris. Boris is een man van 28, komt uit Turkije. Al meer dan een maand wil hij niet eten en drinken. Hij verblijft in het asielzoekerscentrum, het AZC, in Winterswijk en moet het land uit. Hij is al kilo's afgevallen, maar weigert voeding. Die hongerstaking begon al op 4 juni. 3 jaar geleden vroeg hij politiek asiel aan in Nederland. Eind december 2024 kwam hij dan in dat asielzoekerscentrum aan, in Winterswijk. In zijn thuisland Turkije loopt een rechtszaak tegen deze man. Dat vertelt hij. Het kan namelijk zijn dat hij daar gewoon de gevangenis in moet. Als hij wordt uitgezet in Nederland, dat hij dan een hele grote kans heeft dat hij daar de gevangenis in moet. Ja, vanwege zijn politieke achtergrond. Later deze maand komt zijn zaak in Nederland voor de rechter.

0: Odyssey populair Alex Warren en zijn laatste liedje heet Passenger. En daarvoor misschien wel jouw eigen liedje. Nou, het kan zomaar zijn dat die plaat voorbij kwam voor jou. En wil je in de toekomst nog een bepaald liedje horen waarvan je zegt, hé, dat is de mijne, gewoon even een appje sturen. Hè? Je bent altijd welkom. 0647 47 0022. En dan nu weer aandacht voor Meindert, een van de redacteuren van de site Achterhoeknieuws.nl. Hij praat je weer helemaal bij over de editie, in dit geval van maandag 13 juli. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we beginnen in Lichtvoorde en Geesteren. Want op 4 en 5 juli vond op het strand van de Hoek van Holland het NK Beachvolleybal plaats. Honderden teams uit heel Nederland die schreven zich in op jacht naar een van de felbegeerde plekjes op het podium. Zo ook Jan Douwe Dijkhuis uit Geesteren en zijn beachpartner Zepp Tilly uit Lichtenvoorde in de categorie jongens onder de 15. Wij gaan voor goud, klonk het vastberaden uit de monden van beide heren. En dat is uiteindelijk gelukt. Leuk verhaal deze week in onze krant De Elna en Snuk online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/sport. En dan gaan we even naar Doesburg, want het kostte 20 jaar en enig doorzettingsvermogen, maar het is gelukt. Het vernieuwde Lalique Museum in Doesburg is klaar. Het is een juweeltje geworden, een passende ode aan de Franse juwelen en glaskunstenaar René Lalique. Dat heeft de correspondent Gerard Mentink deze week in onder meer onze krant Het Montferland Journaal. En is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan even naar Grollen toe, want de Russische tank en een door honderden granaatscherven getroffen Oekraïnse ambulance uit Kharkiv om de explosie dichter bij de oorlog nog indrukwekkender te maken, dichterbij te halen, voelbaar te maken, zijn inmiddels verdwenen bij de ingang van het Nationaal Museum 80-jarige oorlog. Het maakte diepe indruk op bezoekers. Om die reden is NMTO op zoek gegaan naar een andere door oorlogshandelingen vernielde Oekraïnse ambulance. Met succes. Bij de ingang van het museum staat inmiddels een nieuwe ambulance met een verhaal, schrijft de correspondent Henry Walterbos. Deze week in onze krant De Groenloze Gids. En is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. Dat was het weer. Iedereen een hele fijne dag en ik spreek je morgen weer. Yo!

0: Alweer bijna 40 jaar oud, het liedje. Hè? Nog heel even wachten, dan is het al zover. Uit België, Soul Sister, The Way to Your Heart. Zo direct slingeren wij hier weer. Ja, dat moet op de ouderwetse manier nog even slingeren. De jukebox aan tussen 10 en 12. Lekker veel muziek voor je. De laatste nieuws uit de Achterhoek en de Limo's om 10:30 met Bart. Dan straks om 12 uur Get a Grip, het jongerenprogramma vanuit Doetinchem. En Veerle is er om 3 uur.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
5: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
8: Op zaterdag 18 juli de Callahan Clearwater Revival. Beleef de grootste hits van CCR.
7: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
9: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op regio 8. De stichting Massaschade en Consument begint een massaclaim tegen betaaldienst Klarna. Volgens de stichting overtreedt Klarna bij achteraf betalen op grote schaal de regels voor consumentenkrediet. Consumenten zouden daardoor onterecht aankoopbedragen, boetes en incassokosten hebben betaald. De stichting eist terugbetaling en schat de totale claim op meer dan €500 miljoen. Vooral jongeren zouden risico lopen omdat achteraf betalen feitelijk een lening is en kan leiden tot oplopende schulden. Een auto is vannacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Het voertuig kwam rond 1:20 midden in de geopende pompshop tot stilstand. Een klant die binnen koffie haalde bleef ongedeerd. Ook de twee inzittenden raakten niet ernstig gewond. De bestuurder zegt dat een technisch mankement het remmen onmogelijk maakte. De politie onderzoekt die verklaring. De schade aan de auto en het tankstation is groot. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Niet alle schade is verzekerbaar en bij grote overstromingen moet de overheid bijspringen. Volgens de brancheorganisatie ontbreken nog duidelijk afspraken over vergoedingen en verantwoordelijkheden. Ook pleit ze voor meer preventie, zoals waterbestendige bouwmaterialen. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Dat blijkt uit onderzoek van Imperial College London en de Britse weerdienst Met Office. Vooral ouderen en mensen met bestaande gezondheidsproblemen liepen volgens de onderzoekers extra risico. De studie onderstreept dat langdurige hitte steeds grotere gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Zometeen bij Regio 8.

0: ritme van de Achterhoek.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
6: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
7: Autobedrijf Geert Stevering Ulft wenst alle luisteraars fijne Zwarte Cross dagen. Ook voor onderhoud van uw caravan of camper. Autobedrijf Geert Stevering Ulft.
8: De Terborgse Wijncentrale. Uw leverancier voor wijnen en dranken, ook voor kerstpakketten, eindejaarsgeschenken en alle mogelijke benodigdheden voor een geslaagd feest.
9: Nee!
10: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
11: Mam, waar is mijn zwembad?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
14: Allsafe. Geeft ruimte.
15: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
16: Nu tot 5.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Langs de Terborgseweg en de A18 in Doetinchem is een stuk veld afgebrand, vlakbij een gekraakte woning. Het vuur trof een gebied met een geschatte omvang van ongeveer 20 bij 50 meter. De exacte oorzaak van de brand moet nog worden vastgesteld. Volgens de eerste informatie wordt er rekening mee gehouden dat het vuur mogelijk is ontstaan tijdens werkzaamheden met een bosmaaier of misschien een gasmaaier. De brandweer is gistermiddag in actie gekomen voor een brand in een caravan op de A12 bij Zevenaar. Bij aankomst hebben brandweerlieden kort aan de binnenzijde van de caravan geblust. Wat er precies heeft gebrand en hoeveel schade de caravan heeft opgelopen, is nog niet bekend. Een visser in Doesburg heeft gisteravond een hond uit het water gered. De hulpdienst rukte in eerste instantie uit na een melding over een persoon te water, maar later bleek het om een dier te gaan. De hond was tijdens een wandeling losgeschoten van een riem en in het water terechtgekomen. De visser zag het gebeuren en sprong er direct achteraan. Omstanders brachten de visser en het dier daarna onder luid applaus weer naar de kant. Duizenden toeschouwers zagen gisteren in Halle zowel wereldkampioenen als regionale sterren voorbij flitsen tijdens de finale ronde van de Dutch Masters of Motocross. Bestuurslid Ruben Koskamp van crossbaan Hallmark toonde zich na afloop erg trots. Hij had het over een hele happening, mede dankzij het goede weer en de duizenden bezoekers die erop afkwamen. En onder het geluid van ronkende motoren hoor je een van die bezoekers.
11: Natuurlijk geweldig. Zo'n klein dorpje als Halle en dat je zoiets mogen organiseren. Ik vind het helemaal geweldig, ja.
10: En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis. Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Hunten.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ru Park Alft met Direct, Suzanne en Freek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op Huntenpop.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. De Nederlandse export is in mei met 5,5% gegroeid, vergeleken met een jaar eerder. Volgens het CBS voerden bedrijven vooral meer aardolieproducten, machines en apparaten uit. Ook de import nam toe met 5,4%. Nederland haalde onder meer olieproducten, machines en chemische goederen binnen. De vooruitzichten voor de export zijn inmiddels iets verbeterd, vooral doordat de Duitse industrie minder sterk krimpt. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor goederen die via Rotterdam en Schiphol worden doorgevoerd. Treinreizigers tussen Rotterdam en het zuiden moeten volgende week rekening houden met grote hinder. Van 21 tot en met 24 juli rijden door werkzaamheden geen treinen tussen Rotterdam, Zwijndrecht en Breda en niet tussen Den Haag en Rotterdam. ProRail vervangt onder meer een verouderd beveiligingssysteem. De werkzaamheden raken ook internationale verbindingen. Eurocity-treinen vertrekken vanuit Breda en de Eurostar naar Londen rijdt 4 dagen niet in Nederland. Bij een ernstig verkeersongeluk op het Indonesische eiland Java zijn 13 bruiloftsgasten omgekomen. 5 anderen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een pick-up truck die op de drukke Pantura-snelweg bij Indramayu probeerde te keren. Het voertuig werd eerst door een vrachtwagen geraakt en vervolgens op de andere rijbaan opnieuw aangereden. De gasten hadden kort daarvoor het bruidspaar afgezet. De bestuurder ligt zwaar gewond op de intensive care. Acteur Sam Neill is overleden. Zijn familie maakte bekend dat de Nieuw-Zeelandse acteur vandaag onverwacht stierf in Sydney, omringd door zijn naasten. Neill werd wereldberoemd als paleontoloog Alan Grant in Jurassic Park en speelde later ook in Peaky Blinders. Hij was eerder behandeld voor bloedkanker, maar was bij zijn overlijden kankervrij. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sam Neill was 78 jaar. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen is intussen de zon doorgebroken. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en heel erg warm. Tot zover het radionieuws.

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Het gaat hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
2: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
3: Alois Roemba Transport Lichtenvoorde. The Art in Transport. Samen onderweg.
4: Humankind. Kinderopvang, peuteropvang en BSO door heel Gelderland. Voor optimale groei en bloei van ieder kind. Meer info op www.humankind.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: Wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

여러분.

0: zurück auf der Erde. Wie schön es ist, dich wieder zu sehen.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AHA Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Regio 8 Headlines.
3: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De Nederlandse export is in mei met 5,5% gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Volgens het CBS voerden bedrijven vooral meer aardolieproducten, machines en apparaten uit. Treinreizigers tussen Rotterdam en het zuiden moeten volgende week rekening houden met grote hinder. Van 21 tot en met 24 juli rijden door werkzaamheden geen treinen tussen Rotterdam, Zwijndrecht en Breda en niet tussen Den Haag en Rotterdam. Bij een ernstig verkeersongeluk op het Indonesische eiland Java zijn 13 bruiloftsgasten omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Acteur Sam Neill is overleden. Zijn familie maakte bekend dat de Nieuw-Zeelandse acteur vandaag onverwacht stierf in Sydney, omringd door zijn naasten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Odido. En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De rechtbank heeft de 47-jarige Zhao Wadwei veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel voor zijn rol bij 2 onderwereldmoorden. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist, maar de rechtbank sprak hem deels vrij. Wei geldt als een vertrouweling van Ridwan Taghi. Ze zijn al vrienden sinds hun jeugd. Het Openbaar Ministerie noemt hem een onmisbare schakel in Taghi's moordorganisatie. De zaak draait om een aantal liquidaties die tussen 2011 en 2014 werden gepleegd. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. Ook wijst de Raad erop dat Nederland verplicht is om asielzoekers op te vangen. De spreidingswet zorgt voor gedwongen asielopvang verspreid over alle gemeenten in het land. De initiatiefnemers JA21, BBB, Forum, Groep Keizer en Groep Markezouwer willen de wet intrekken. In Congo is een grote studie gestart naar 2 medicijnen tegen de dodelijke variant van het ebola-virus die nu rondgaat. Onderzoekers hopen dat de behandelingen de sterfte flink kunnen verlagen. De proef loopt terwijl de uitbraak zich verder verspreidt in het Afrikaanse land. Er zijn sinds het begin van de epidemie ruim 1800 besmettingen vastgesteld. 648 mensen zijn overleden aan de ebola-variant. De eerste resultaten van de test worden pas over een paar maanden verwacht. En opnieuw is een geroofd schilderij uit de kunstcollectie van Jacques Goudstikker na tientallen jaren teruggevonden. Een Amsterdammer zag het werk zo'n 30 jaar geleden bij het Grofvuil langs de gracht staan en bewaarde het in zijn kelder. Het blijkt te gaan om een tweeluik van Hendrik van der Burg dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's werd geroofd. De vinder las een verhaal over de Goudstikkercollectie en geeft het schilderij daarom terug aan de nazaten van de Joodse kunsthandelaar. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Autobedrijf Schadeherstel en Bastra Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
2: Auto en Schadeherstel Leuwentaal.
1: Kijk op leuwentaalulft.nl.

0: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
1: Auto en schadeherstel. Leuwentaal.
0: Kijk op leuwentaalulft.nl.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
4: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe. Kom naar liveinhome24.nl. Vind jouw trendy tafels, stoelen, banken en kasten. Wij bezorgen gratis. Onze winkel in Serenberg biedt ruim 3000 vierkante meter woon- en winkelplezier. liveinhome24.nl.
5: Namens Tegenovend Kok Uut Etten wensen wij jou allen veel plezier met het GT Spoken.
4: Arendsen Plaatwerk in Ulft. Het metaalbewerkingsbedrijf van de Achterhoek en omstreken. Meer info op www.arendsen-plaat.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Peter Grimm. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En bij mij vandaag in de studio, Kiana. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Wat is je nieuws?
2: Mijn nieuws is, we gaan in gesprek met Jeroen van Ree.
1: Ook Daan is bij mij. Goedemiddag.
3: Hi.
1: Ja, wat heb jij hier?
4: Ja, we hebben weer een nieuw sportjournaal.
1: Een speciaal sportjournaal vandaag. Ja. Met niet alleen maar het WK.
4: Nee, klopt. Ook nog de Tour de France.
1: En Devin?
3: Het is vandaag Internationale Stenendag. Of straks meer.
1: Stenendag?
3: Stenendag.
1: Nou, interessant. Zometeen daar alles over. En nog veel meer nieuws tussen nu en een paar minuten voor twee.
0: Get a grip. Live vanuit de Melkweg.

0: Ja, die mag je.
1: Jeroen Verree is een van de organisatoren van de KNV's in Doetinchem. Die tussen 3 en 10 juli plaatsvonden. Hij is bij ons in de studio. Jeroen, welkom. Voor wie er niet bij was, wat hebben ze gemist?
2: Nou, die hebben heel veel dingen gemist. Die hebben een dinnershow gemist. Die hebben het oude IJsselconcert hebben ze gemist. Ze hebben het City Beach gemist. De City Beach Barbecue. Beach Soccer. DJ on the Mail. Heel veel. Heel veel evenementen.
3: Je hebt de Duck Race georganiseerd. Hoe ging dat?
2: Nou, dat ging eigenlijk fantastisch. 6000 eendjes die in een hele grote bak waren. Die vanaf de fietsbrug de water in gegooid werden of geladen werden. En die gingen dus een parcoursje zwemmen van nou, ruim 100 meter, denk ik. Langs het hoofdpodium op waar de mensen op de kade, waar heel, heel, heel veel mensen waren, konden zien hoe de eendjes naar de fuik toe gingen. En daar hebben we dan de eerste 20 eendjes hebben allemaal een prijs gekregen.
4: En was het jouw hoogtepunt van de kadefeesten?
2: Nou, er zijn eigenlijk al 2 hoogtepunten. De Duck Race, waar we het net over gehad hebben. Hè. Dus iedereen kon een eendje kopen voor 5 euro. En voor het goede doel hebben we 18.000 euro opgehaald. Dat was dan echt een hoogtepunt. Maar wat ook wel een heel, heel, heel gaaf was, was DJ on the Mail. Afgelopen vrijdag, 1000 mensen voor de molen. In alle kleuren, van blauw naar rood. Met heel veel rook en heel veel lawaai. Mooie muziek, DJ's. Dus nee, dat was echt heel gaaf.
3: En hoe kijk je terug op deze editie?
2: Ik kijk met heel veel trots terug op deze editie. Het was de eerste keer, de allereerste keer. En als je dan met het hele team een soortgelijk evenement neer kunt zetten, dan kun je niet anders dan trots zijn. We hebben ook heel veel positieve feedback gekregen van mensen. Dat ze zeiden van dit vond ik gaaf, dat vond ik gaaf. Goh, denk eens hier aan, denk eens daaraan. Nou, helemaal goed. Wij gaan dat evalueren. We gaan ook kijken hoe we de terreinindeling gedaan hebben, waar we dingetjes aan moeten gaan passen. En dan komen we terug met de editie in 2027. En die zullen we dan houden van 2 juli tot en met 10 juli. Dus we gaan een dag langer.
4: En hoe gaan jullie zorgen tussen alle andere festivals dat jullie er nog beter uitkomen dan afgelopen editie? Want zie je bijvoorbeeld online dat heel veel festivals in de Achterhoek promotie maken via Instagram. Was dat er bijvoorbeeld ook bij de kadefeesten?
2: Ja, we hebben een heel plan, communicatieplan hebben we gemaakt. We hebben een speciale groep van mensen die dat gaan doen. En die zullen alle social media en alle media, hè, ook hier op radio, televisie, Instagram, Facebook, alle dingen zullen we gaan gebruiken om de kadefeesten onder de aandacht te brengen.
1: U hoorde Jeroen van Ree in gesprek met Daan en Sky van Get a Grip.

0: Veldhuis en Kemper en ik wou dat het jou was. Ja, wie ik niet zou willen zijn, dat is... Nee, grapje, Devin. Ik zou geen steen willen zijn, had ik het daarop houden.
1: Ik ook niet.
0: Ja, bijzondere dag vandaag.
1: De buitenste vaste laag van de aarde bestaat uit gesteente. Gesteente is door de mensheid al sinds de oudheid gebruikt. Denk aan meer dan 2000 jaar geleden. Al sinds het stenen tijdperk wordt gesteente gebruikt voor gereedschap. De mineralen en metalen die in gesteente voorkomen zijn essentieel geweest voor de menselijke beschaving.
0: Ja, Daan, heb jij iets met stenen?
2: Nee, zit bij mij denk ik wel achter een steentje los.
0: Een steentje, nou, Sky?
3: Ja, ik heb wel iets met steenderen, maar voor de rest eigenlijk niet.
0: Jouw stenen kennis is er dus niet.
2: Nee, niet echt.
0: Kiana?
4: Ja?
0: Heb jij iets met stenen?
4: Ja.
0: Nou, wat dan?
4: Nou, ik hou van stenen.
0: Je houdt van stenen.
4: Ja.
0: Devin, heb jij nog een tip voor mensen die iets met stenen willen doen vandaag?
1: Lekker door een ruit heen gooien, bab!
0: Weet je het heel zeker?
1: Dat weet ik heel zeker, maar niet echt doen, anders heb je zo de politie op je dak.
0: Ja, maar... laten we dat dan maar niet doen. Toch?
5: Weet je wat, ik doe het ook gewoon.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elk

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De brandweer is gistermiddag in actie gekomen voor een brand in een caravan op de A12 bij Zevenaar. Bij aankomst hebben brandweerlieden kort aan de binnenzijde van de caravan geblust. Wat er precies heeft gebrand en hoeveel schade de caravan heeft opgelopen, is nog niet bekend. Langs de Terborgseweg en de A18 in Doetinchem is een stuk veld afgebrand, vlakbij een gekraakte woning. Het vuur trof een gebied met een geschatte omvang van ongeveer 20 bij 50 meter. De exacte oorzaak van de brand moet nog worden vastgesteld. Volgens de eerste informatie wordt er rekening mee gehouden dat het vuur mogelijk is ontstaan tijdens werkzaamheden met een bosmaaier of misschien een gasmaaier. De Graafschap heeft Clint Leemans vastgelegd voor 2 seizoenen. De 30-jarige middenvelder komt transfervrij over van NAC Breda. En hij is geen onbekende. In het seizoen van 2020-2021 speelt hij al een half jaar op huurbasis in Doetinchem. Leemans is de 5e versterking voor deze zomer voor de Superboeren. Eerder werden Bjorn van Zijl, Mark Pabai, Donny Warmerdan en Gijs Bolk door Powell naar Doetinchem gehaald. Een visser in Doesburg heeft gisteravond een hond uit het water gered. De hulpdienst rukte in eerste instantie uit na een melding over een persoon te water, maar later bleek het om een dier te gaan. De hond was tijdens een wandeling losgeschoten van een riem en in het water terechtgekomen. De visser zag het gebeuren en sprong er direct achteraan. Omstanders brachten de visser en het dier daarna onder luid applaus weer naar de kant. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Looking Glass en Brandy hier bij Regio 8. Zometeen een speciaal sportjournaal. Helemaal in het teken van de Tour en het WK, Daan.
1: Ja, helemaal leuk. Tour de France.
0: Heb je de Tour nog een beetje gekeken dit weekend?
1: Ja, ik heb eigenlijk eerlijk gezegd alleen gisteren gekeken. Want WK domineert wel het meest.
0: Nou ja, gisteren een bijzondere winnaar. Daarover zometeen meer. Maar eerst Coldplay en Adventure of a Lifetime.

0: En een adventure of a lifetime. Ja, Daan.
1: Ja.
0: Laten we beginnen.
1: Over een weekend.
0: Ja, laten we eerst beginnen met het voetballen. Het WK ligt nu stil. Stil, maar wat een wedstrijden.
1: Ja, joh, ongelooflijk krakers, jongen. Om te beginnen met donderdagavond al.
0: Ja, daar hebben we het vrijdag al over gehad in de uitzending. Maar laten we beginnen met Engeland-Noorwegen. Het weekend.
1: Ja, dit was ook heel erg. Was ook heel spannend, ja.
0: Engeland-Noorwegen. Wat een wedstrijd ook van Noorwegen.
1: Ja, niet normaal, hè? Ik dacht echt dat ze gingen winnen.
0: Ja, ik vond echt wel dat het doelpunt van Engeland tegen de camera had afgekeurd mogen worden.
1: Ja, dat vond ik ook wel. Dat vond ik ook heel oneerlijk, ja. Maar verder. Oh, ik had niet gedacht dat Engeland alsnog vandoor zou gaan met de winst. Want, spoiler: Engeland is door naar de halve finale.
0: Ja, dat klopt. De halve finale. En daarin spelen ze dus tegen de winnaar van Zwitserland-Argentinië. Dat is Argentinië Woensdag geworden.
1: Dat is die, volgens mij.
0: Klopt. Maar wat een wedstrijd was dat, zeg. Zwitserland verlenging.
1: Ja. Nou, die heb ik dus niet gezien, want die was 's nacht.
0: Ja, ik werd 's nachts om 5 uur wakker zaterdag op zondag. En ik denk, het is 5 uur. Verlenging? Ik ga kijken.
1: Oh ja, dan heb je wel geluk, ja. Als je
0: en toen werd het 3-1 voor Argentinië. Ik zet hem uit, ik ga weer lekker in mijn bed in. Zoek het maar uit, weet je.
1: Ja, gezellig.
0: Hé, maar dat was nog niet alle sport van het weekend, want ook het volgende is weer bezig. De Tour de France.
1: Ja, het zit er bij mij nog niet helemaal in, moet ik zeggen.
0: De eerste week zit er alweer op. En gisteren, Mathieu van der Poel.
1: Ja, hij won, hè?
0: Hij won hem. Wat een helder rol.
1: Niet normaal.
0: Nee, dat klopt. Vandaag een rustdag. En morgen de volgende etappe op de Franse feestdag.
1: 14 juli.
0: Hij weet het ook weer, hè? Goed gedaan, dan.
1: Goeie spelling.
0: Hey, morgen dus meer over de Tour. Want wat een etappe staat er morgen op het programma.
1: Is dat zo?
0: Zeker, een bergetappe.
1: En wordt het ook zo warm?
0: Nou, het is de eigen bloedheet. Over de warmte gesproken. Pogacar, de winnaar van de Tour van de afgelopen 2 jaar. Die zegt ook, ja, weet je wat, we moeten de Tour gewoon anders indelen op de kalender.
1: Ja.
0: Eind van het jaar of zo.
1: Echt, ja?
0: Die zegt ook van, met deze hitte, je kan niet fatsoenlijk rijden. Er werd gisteren al gesuggereerd dat ze om 8 uur zouden, of om 10 uur zouden beginnen. Maar dan eindig je op het heetste van de dag.
1: Ja, dat is zo. Ja, ze hadden gisteren beter helemaal niet kunnen doen. Want
0: ja, of om 8 uur beginnen.
1: Ja, dat zou ook kunnen, maar dat wil je ook niet. Als kijker kan je niks kijken.
0: Nou, jawel. Tour is gewoon Nederlandse tijd 8 uur 's ochtends, hè?
1: Ja, nee, oké, maar dan moet je dus om 8 uur je werk gaan zetten om Tour de France te kijken.
0: Nou ja, het duurt toch lang, dus je hoeft toch niet alles te zien.
1: Dat zou kunnen misschien.
0: Hey, we houden het op de hoogte. Volgend jaar misschien de Tour op een andere tijdstip. We gaan
1: het hopen, want gisteren vond ik er wel echt onverantwoord.
0: Ja, het is sowieso de komende dagen nog heel erg warm in Frankrijk. Daarover morgen meer.

0: Jonas Blue en Edge of Desire.
1: Lekker.
0: Ja, we moeten nog even terug naar het WK, Daan.
2: Ja.
0: Want de spits Haaland, Erling Braut Haaland van Noorwegen, die heeft een nummer 1 hit in Noorwegen te pakken. Samen met de Noorse DJ Kygo.
2: Ja, maar echt, het ging in rap tempo.
0: Het ging echt in rap tempo.
2: Ineens nummer 1 hit.
0: Ja, Haaland heeft dat nummer in 2016 geschreven als eerbetoon naar Kygo. Maar de Noorse DJ zegt, ja, weet je, als jij scoort tegen Brazilië, dan maak ik er een remix van. En die remix is inmiddels zo goed ontvangen dat in Noorwegen nummer 1 hit is. En misschien wordt het ook nog wel een hit in Nederland.
2: Maar een vraagje, hè? Want als je dus nu op Spotify kijkt,
0: Kygo,
2: bij dat liedje, staat er dan Kygo en Haaland?
0: Nee, er staat de artiestennaam van Haaland staat erbij.
2: En dat is?
0: Oeh, ga ik even opzoeken. Weet ik zo niet uit mijn hoofd, maar in ieder geval op YouTube staat hij wel gewoon als Erling Haaland.
2: Oh, dat is wel grappig.
0: Dus op Spotify staat hij dan onder een andere naam.
2: Ja, dat vind, oh, maar dan nog vind ik het wel leuk.
0: Want... Nou, Haaland reageerde nu ook zelf met, ben ik nu officieel artiest? Nou, Haaland, volgens mij wel.
3: Wat vind je het, Jort? Ben je in de mond gehoord?

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders schrijf je mis.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. De maatregelen moeten voorkomen dat boeren minder gaan zaaien of planten voor het oogstseizoen van volgend jaar. De EU-lidstaten mogen onder meer landbouwsubsidies eerder uitbetalen en krijgen meer ruimte om extra steun te geven. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De prijs ervan is nu hoog, vooral door de afsluiting van de Straat van Hormuz. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. Ook wijst de Raad erop dat Nederland verplicht is om asielzoekers op te vangen. De spreidingswet zorgt voor gedwongen asielopvang verspreid over alle gemeenten in het land. De initiatiefnemers JA21, BBB, Forum, Groep Keizer en Groep Markezouwer willen de wet intrekken. In Congo is een grote studie gestart naar 2 medicijnen tegen de dodelijke variant van het ebola-virus die nu rondgaat. Onderzoekers hopen dat de behandelingen de sterfte flink kunnen verlagen. De proef loopt terwijl de uitbraak zich verder verspreidt in het Afrikaanse land. Er zijn sinds het begin van de epidemie ruim 1800 besmettingen vastgesteld. 648 mensen zijn overleden aan de ebola-variant. De eerste resultaten van de test worden pas over een paar maanden verwacht. En in het centrum van Rotterdam is een man klem komen te zitten in een vuilniswagen. Mogelijk sliep hij in een container en belandde hij tijdens het legen ervan tussen het afval. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden terwijl hij ter plekke medische zorg krijgt, waaronder een infuus. Daarna wordt hij naar het ziekenhuis gebracht. De man zit vast met zijn been door de klep die het vuil aanduwt. Een specialist van het vuilnisbedrijf is al opgetrommeld om te helpen bij het bevrijden van de man. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Het gaat hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
12: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
13: Corto Green Terborg. Green Gifts and Seed Products. Uw leverancier van groene relatiegeschenken. Werken bij Corto Green? Vind alle vacatures op www.cortogreen.com.
12: Laat nu uw huis compleet isoleren door Isolcom. Gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isolcom.nl.
3: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
6: Op zaterdag 18 juli de Callahan Clearwater Revival. Beleef de grootste hits van CCR.
3: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En nog steeds bij mij in de studio, Daan.
2: We staan stil bij de watersnoodramp in Duitsland en Limburg in 2021.
1: En ook Sky is er nog steeds bij.
3: Na alle interviews hebben we ook gewoon weer een normale Waar ben je klaar mee?
1: Ja, en we hebben nog een verjaardag van Harrison Ford. Zometeen meer over hem.

0: How sweet it is to be loved by you. Daan?
1: Ja?
0: We moeten even ergens bij stilstaan, begreep ik.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Want Duitse en Nederlandse waterbeheerders en ministers stonden afgelopen woensdag stil bij de waterramp in Zuid-Limburg en delen van Duitsland. 5 jaar geleden. Tijdens een bijeenkomst in het Duitse Aachen spraken minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat en dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel.
2: Wij grenzen aan Duitsland, daar hebben we met heel veel Duitse partijen van doen. Hè. Wij zijn ook als gebied, wat men zo mooi in het Duits zegt, Unterlieger. En Duitsland is Oberlieger. Dus wat aan maatregelen gebeurt in Duitsland, dat heeft effect op ons terrein. Wij konden bij deze bijeenkomst ook allerlei mensen spreken die anders bijna nooit tegenkomt. En wat gewoon goed is om van beide ministers te horen dat ze bereid zijn om met volle inzet de vervolle stap te zetten.
3: In Duitsland vielen meer dan 100 dodelijke slachtoffers. En alleen de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen had al een kostenpost van 12 miljard euro. De ramp maakte pijnlijk duidelijk dat beschermings- en waarschuwingssystemen niet voldoende waren voorbereid. De Duitsers gingen direct aan de slag en blijven nog altijd innoveren.
2: Goed voorbeeld is een grote retentie na Keulen. Voor het Duitse gezicht naar Keulen, dus aan onze kant van Keulen. En daar wordt een heel groot gebied ingericht om water op te vangen bij een vloedgolf op de Rijn. En dat scheelt in Nederland uiteindelijk 17 centimeter. En als u moet weten dat bij hoogwater gaat het op centimeters. En als het dat 17 centimeter is, dat heeft nog effect op Nederland. En dat scheelt ook in onze veiligheid en in onze kosten.
3: Toch roept Pieper zijn Duitse collega's op de maatregelen goed op elkaar af te stemmen en ook te kijken naar de gevolgen over de grens.
2: Want als ze te veel maatregelen ineens nemen, kan het ook zijn dat de watertoevoer naar Nederland te snel naar beneden gaat. En dan hebben we hier een te lage waterstand in de Rijn. En dat willen we ook niet met elkaar.
3: De dijkgraaf zei vereerd te zijn dat hij mocht spreken tijdens deze belangrijke herdenking. Een goede samenwerking is volgens hem dan ook van levensbelang.
2: Dat je met elkaar spreekt, dat je met elkaar kennis uitwisselt, dat je met elkaar oefent, dat je die crisisoefeningen doet. Dat is net zoals bij een goede relatie. Je moet in elkaar investeren. Want als er een keer een crisis is, dan weet je ook van, oké, nu weet ik hoe we moeten handelen.
1: U hoorde minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat en dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel in gesprek met de verslaggevers van Regio 8.

0: Sky, daar hebben we wel gelijk in. Het is niet Amerika.
1: Nee, dit is zeker niet Amerika. Nee, dat klopt.
0: Nee, want we moeten het even hebben over afgelopen week. Want toen stond jij namelijk bijna elke dag op...
2: De Doetinchemse Kadefeesten.
1: Ja, zeker weten. En dan moest ik altijd hierna praten. Dat was wel een heel avontuur, inderdaad, op de Kadefeesten. Want veel mensen gesproken, vooral wat ze natuurlijk deden allemaal qua evenementen en qua horeca. Dus dat was wel heel erg leuk, zeker. En ik hoorde jou natuurlijk in mijn koptelefoontje.
0: Ja, dat vond jij natuurlijk heel erg gezellig, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Mij hoor op de koptelefoon is altijd gezellig.
1: Ja, absoluut. We zijn er gewoon volgend jaar weer bij.
0: Ja, jij sowieso, hè?
1: Ja, absoluut. En dan ga ik jou meer horen in koptelefoon.
0: Maar hopelijk. Is onze grote vriend Daan er ook bij?
3: Ja, ik ben zeker bij. Als we ook naar de Zwarte Cross gaan.
0: Nou, nee, dat wordt een ander ding, denk ik.
1: Oké. Okay.
0: Maar we gaan in ieder geval wel naar Kadefeesten volgend jaar.
1: Zeker weten, zeker weten.
3: Is wel leuk.
0: Nee, wij waren er natuurlijk ook vrijdagavond bij DJ On The Mail. Was ook gezellig.
1: Dat was zeker ook heel gezellig. Veel DJ's en veel muziek, veel mensen weer gezien die we kennen. Dus hartstikke leuk.
0: Ja, daar kwamen we Balthazar ook nog tegen. En Daan, hij vroeg jou nog om een advies te geven voor warm weer, had ik begrepen, toch?
3: Ja, dat klopt. Ja, ik weet alleen niet meer wat dat was.
0: Nou, ik weet het wel namelijk. Dat was, volgens mij zei je iets van... wat moet je doen met warm weer ook alweer, Daan?
4: Genoeg bier drinken.
1: Oké.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier. Oh, oh,
2: oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcrème?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Regio 8, headlines.
11: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. In Congo is een grote studie gestart naar 2 medicijnen tegen de dodelijke variant van het ebola-virus die nu rondgaat. En in het centrum van Rotterdam is een man klem komen te zitten in een vuilniswagen. Mogelijk sliep hij in een container en belandde hij tijdens het legen ervan tussen het afval. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
10: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
12: Vanmiddag is er flink wat zon. Blijft het droog. Er staat een matige noordoostenwind en het wordt rond de 30 graden. Vanavond is het nog een tijdje zonnig. Komende nacht koelt het af naar 16 graden. En morgen, dinsdag, woensdag, maar ook donderdag hebben we te maken met ook flinke zonnige perioden. Temperaturen rond de 30 graden overdag en 's nachts koelt het af naar 16 tot 18 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Het wordt dan wat drukkend warm en in het weekend zitten we in de wat koelere lucht met 23 tot 26 graden.

0: Mel Smit en Heaven. Snel door naar Sky.
1: Ja, veel... ja hallo. Zijn we er?
0: Ja, je bent er.
1: Ja, veel mensen zijn klaar met dit warme weer. Maar toch duurt het nog eventjes. We zijn benieuwd waar de mensen op straat klaar mee zijn.
2: Dus bij de... Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
3: Met mijn zusje.
4: Oeh, die hoor ik wel eens vaker. Broer en zus is af en toe net een kat en een hond samen. Wat is er aan de hand?
3: Ja, gewoon heel vervelend. Komt ze weer in mijn kamer binnen zonder te vragen of zo.
4: Dus ze gaat een beetje de grenzen over.
3: Ja.
4: Wat is voor jou de oplossing om toch van het irritante zusje af te komen als het niet in jouw kamer komt?
3: Naar buiten doen we voor de deur zitten.
4: Voor de deur zitten. En wat gebeurt er dan?
3: Dan gaat ze tegen de deur aan duwen en komt ze niet binnen.
4: Ah, en dat heeft wel geholpen?
3: Ja, helpt wel.
4: Nou, dat is eigenlijk wel een hele goede oplossing. Maar wat ben je op je kamer aan het doen? Ben je aan het gamen, huiswerk aan het maken?
3: Ja, gewoon gamen en chillen.
4: En dan komt ze binnen en dan wil ze een beetje irriteren?
3: Ja.
4: Ja, er zijn zusjes. Is het een zus of een zusje?
3: Een zusje.
4: Oeh, ja, die kunnen best wel irritant zijn dan.
3: Ja.
4: Ik snap het helemaal. Ik heb geen zusjes, ik had broers, maar ik snap het helemaal. Succes ermee.
3: Ja, dank je.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.
5: Je zit niet in de kleuterklas hier?
2: Jawel.

0: Bob Marley en No Woman and No Cry. Ja, Sky, een verjaardag vandaag en het is een bijzonder hoor.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Harrison Ford is vandaag jarig. De beroemde acteur die wilde als eerst DJ gaan worden bij de radio. Maar hij vertrok naar Californië om daar te gaan werken bij een grote landelijke radiozender. Dus dat is gelukt, zou je zeggen?
1: Ja.
0: Nou, het lukte hem uiteindelijk niet om aan werk te komen en om in zijn levensbehoeften te voorzien, accepteerde hij een baantje als timmerman. Inmiddels is hij een groot acteur met rollen als Han Solo in Star Wars en als Indiana Jones. Vandaag is hij 84 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd!

0: Vanessa Paradis en Be My Baby. Sky?
1: Ja?
0: Zit er alweer op?
1: Ja, dit is ongelooflijk. Het gaat echt snel hoor, als je hier zit.
0: Ja, het is alweer bijna 2 uur. Dat betekent einde uitzending voor ons voor vandaag.
1: Ja, wie komt er hierna, weet je dat?
0: Als het goed is, Veerle vanaf 3 uur.
1: Nou, hartstikke gezellig. Dat is ook leuk.
0: Hé, hey, zometeen, of tenminste morgen, dan zijn we er gewoon weer om 12 uur.
1: Ja, zeker weten. Dus ik hoop jullie ook.
0: En dan gaan we het ook weer hebben over de Tour. En natuurlijk het WK, wat dan de halve finales gaan beginnen.
1: Spannend.
0: Ja, morgen een bijzondere pot. Frankrijk, Spanje daarover. Morgen weer vanaf 12 uur zijn we er weer. Tot morgen.
1: Yes, tot morgen.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 2 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. De Franse autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken omdat op meerdere plekken tegelijk brand uitbrak. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. Bijna 400 brandweerlieden proberen op dit moment met behulp van blusvliegtuigen te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. Inmiddels is al ongeveer 800 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. Voor hulp aan de bevolking van Gaza is inmiddels bijna €884 miljoen toegezegd. Dat maakte de Europese Commissie bekend voorafgaand aan een donorconferentie in Brussel. Ook Nederland draagt bij met €5 miljoen. Het geld is bedoeld voor het herstel van onder meer de gezondheidszorg, de watervoorziening en andere basisvoorzieningen in Gaza. Volgens de Verenigde Naties heeft Hamas zaterdag hulpverleners in de Gazastrook geïntimideerd bij het binnenvallen van een distributiepunt. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. De maatregelen moeten voorkomen dat boeren minder gaan zaaien of planten voor het oogstseizoen van volgend jaar. De EU-lidstaten mogen onder meer landbouwsubsidies eerder uitbetalen en krijgen meer ruimte om extra steun te geven. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De prijs ervan is nu hoog, vooral door de afsluiting van de Straat van Hormuz. En luchthaven Schiphol gaat reizigers met een verminderde mobiliteit vanaf 2028 zelf begeleiden. Die taak ligt nu nog bij een extern ingehuurd bedrijf waar bijna 1000 mensen werken. Zij begeleiden per jaar zo'n 750.000 reizigers van en naar hun vlucht. Volgens Schiphol is de dienstverlening steeds belangrijker en daarom wil de luchthaven meer grip op de kwaliteit ervan houden. Alle medewerkers kunnen mee over naar Schiphol en behouden hun baan. Over de precieze overdracht wordt nu overlegd. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Zometeen bij Regio 8.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000

0: Het geeft hier spoken.
1: Zwarte Cross Lichtenvoorde.
2: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
3: Autobedrijf Geert Stevering Ulft wenst alle luisteraars fijne Zwarte Cross dagen. Ook voor onderhoud van uw caravan of camper. Autobedrijf Geert Stevering Ulft.
2: De Terborgse Wijncentrale. Uw leverancier voor wijnen en dranken, ook voor kerstpakketten, eindejaarsgeschenken en alle mogelijke benodigdheden voor een geslaagd feest. Bij de Laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
5: Fans van Voordeel.
6: Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week, Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: En ook naar Aldi, voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Psst.

0: minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruud Park Ulft met Direct, Suzanne Freek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
2: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De superboeren hebben gisteren een oefenwedstrijd tegen de Griekse landskampioen AEK Athene met 1-2 verloren. Het ging er, letterlijk en figuurlijk, heet aan toe in Wehl, waar meer dan 2000 toeschouwers op de oefenwedstrijd afkwamen. We troffen een prima ploeg, maar we hebben ook prima weerstand geboden. Dat zei de Graafschaptrainer Thomas Duivenvoorde na afloop. Al sinds 4 juni wil een Turkse man van 28 niet eten en drinken. Hij is in hongerstaking gegaan in het asielzoekerscentrum in Winterswijk. Hij moet het land uit. De man geeft aan dat hij vanwege zijn politieke achtergrond bij terugkeer een reëel risico loopt in de gevangenis te belanden. Of erger, te worden gedood. Later deze maand komt zijn zaak voor de rechter. Een motorrijder is vanochtend overleden bij een ongeval in Lobit. Dat bevestigt de politie. Het zou gaan om een eenzijdig ongeval. Dat vond plaats op de Eltonseweg in Lobit. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar dat mocht niet meer baten. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Meer dan 4500 mensen hebben het afgelopen jaar melding gedaan van seksueel geweld. Ook in de regio's Achterhoek en Twente is het aantal meldingen toegenomen. Het Centrum Seksueel Geweld kan nog geen exacte cijfers geven. Van alle meldingen in de regio Oost zijn er 352 binnen een week na het geweld gedaan. Volgens de regiocoördinator is het fijn dat steeds meer mensen seksueel geweld durven te melden. Maar dit is slechts het topje van de ijsberg, laat hij weten. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant!
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Zo wordt er nu meer zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan en worden sloten en dijken extra onderhouden. Door de droogte staat het waterpeil in rivieren en kanalen nu lager dan normaal en de Rijn en de Maas voeren ook minder water aan. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. Het onderzoek naar de dood van de Britse oud-politica Anne Widdecombe wordt geleid door de antiterrorismepolitie. De 78-jarige Widdecombe werd vorige week met ernstige verwondingen gevonden in haar woning onder verdachte omstandigheden. De politie zegt dat nieuwe informatie aanleiding is om de zaak over te dragen. Een 28-jarige man is inmiddels aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De uiterst conservatieve Widdecombe was onder meer onderminister van het gevangeniswezen. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. De Franse autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken omdat op meerdere plekken tegelijk brand uitbrak. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. Bijna 400 brandweerlieden proberen op dit moment met behulp van blusvliegtuigen te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. Inmiddels is al ongeveer 800 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. En omdat Oekraïne de afgelopen 8 dagen 105 Russische schepen heeft aangevallen met drones, blijft de scheepvaart in de zee van Azov voorlopig beperkt. Onder de meer dan 100 schepen die in ruim een week tijd zijn getroffen, zouden ook tankers van de Russische schaduwvloot zijn. Commerciële schepen kunnen nog wel varen, maar de toegang via de straat van Kerch en een belangrijk kanaal blijft geblokkeerd. Oekraïne zegt dat de Russische schaduwvloot, die stiekem olieproducten wereldwijd verkoopt, flink krimpt. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed.

0: www.zfmzandvoort.nl.
1: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
2: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
3: Alois Roemma Transport Lichtenvoorde. The Art in Transport. Samen onderweg.
2: Humankind. Kinderopvang, peuteropvang en BSO door heel Gelderland. Voor optimale groei en bloei van ieder kind. Meer info op www.humankind.nl.
4: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
5: Heerle den Hartog.
6: Zo, daar zijn we weer.

0: Ik ben in de kapot.
1: Yes, Sunfeld. Ja, ik heb het eigenlijk al gezegd, hè, wie het allemaal zijn. Moet ik het nog een keer halen? Weet ik niet. Hey, de nieuwe week. 13 juli. En ik ben benieuwd hoe het voor jou gaat momenteel. Zo lekker vlak voor de vakantie. Misschien heb je inmiddels al zomervakantie. Misschien is het nog 1 week wachten. Totdat het hier in de Achterhoek ook echt zomervakantie mag zijn. We hebben genoeg te bespreken vandaag. Maar eerst Paul Carrick. Don't shed a tear.

0: piace, mi piace così.
1: Ja, ik weet niet wat vertaald het was, maar het klonk best lekker. Jovanotti met Libera l'anima. We beginnen vandaag met wat vervelend, droevig nieuws ook. Rob Dieperink, ken je misschien nog wel als scheidsrechter, ook als Eredivisie scheidsrechter. Die is overleden vandaag. Dat bevestigt dus ook de KNVB. En de scheidsrechter is slechts 38 jaar geworden. Dat is vrij jong. Voetbalbond heeft ook dus laten weten geschrokken en zeer bedroefd. Dieperink die maakte in 2012 zijn debuut in het betaald voetbal. En in 2017 floot hij voor het eerst in de Eredivisie. Hij heeft ook zelfs in de Champions League is hij ook in actie geweest. En op de Olympische Spelen. En deze zomer zou hij eigenlijk ook nog in actie komen op het WK. Maar dat was niet helemaal goed gegaan. En ook nog eens was hij dus het gezicht geweest van Sinterklaas voor meerdere jaren. En de doodsoorzaak die is onbekend. En meerdere bronnen laten weten dat er dus ook nog eens een onderzoek is geweest door de politie. In de woning van Dieperink. Dus er is nog een heleboel onduidelijk. Maar hopelijk komt in ieder geval familie nabestaanden komen daar het snelste achter. En alle informatie hierover kun je nog teruglezen op de website van Regio 8. www.regio8.nl

0: Luchter van Barneveld met zwoele zomernachten. Die is dus echt gewoon klaar voor vakantie.
1: Het thema trio.
0: Beetje Grieks ook lijkt het. Goed, over Grieks gesproken. We komen er zo meteen even op terug. Eerst beginnen we met het thema trio. Dat betekent dat je in mijn programma 3 platen gaat horen. Die alle 3 dus te maken hebben met hetzelfde thema. En het thema van vandaag heb ik een beetje laten inspireren door berichten van afgelopen weekend. En ook al een beetje van vandaag. Want ik zie een heleboel foto's op de website van Regio 8 met een heleboel Graafschap t-shirts. We dachten bijvoorbeeld van de Graafschap verliest nipt van Griekse kampioen in Wiel. Ik zei het al dat Griekenland terug zou keren. En we hebben ook nog een andere voetballer. Clint Leemans tekent in Doetinchem tweede termijn bij de Graafschap. Dus genoeg nieuws om te delen over voetbal. En sowieso ook nog met het WK dat zich afspeelt op de achtergrond. Alle kritiek over Argentinië die zich over de heen krijgt. Gaan we het ook allemaal nog over hebben. Maar het thema van vandaag is dus bal. Ja, heel cliché, maar ik vond hem wel leuk. Er zijn genoeg artiesten die ook wat met ballen hebben. Waaronder Kane, die heeft iets met kristalbal.
1: Het thema trio.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: Anders schrijf je mis. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De hulpactie van Samen voor Berkelland raadslid Ronnie Reusink voor inwoners die bezwaar willen maken tegen de komst van een opvanglocatie voor vluchtelingen in Eibergen zorgt voor flinke spanning binnen de coalitie in Berkelland. Reusink was eerder betrokken bij protesten tegen de opvanglocatie. Nu is hij een campagne gestart om inwoners te helpen bij het indienen van bezwaren tegen de plannen. De gemeente wil aan de rand van Eibergen een opvanglocatie voor 100 vluchtelingen. Meer dan 4500 mensen hebben het afgelopen jaar melding gedaan van seksueel geweld. Ook in de regio's Achterhoek en Twente is het aantal meldingen toegenomen. Het Centrum Seksueel Geweld kan nog geen exacte cijfers geven. Van alle meldingen in de regio Oost zijn er 352 binnen een week na het geweld gedaan. Volgens de regiocoördinator is het fijn dat steeds meer mensen seksueel geweld durven te melden. Maar dit is slechts het topje van de ijsberg, laat hij weten. Een motorrijder is vanochtend overleden bij een ongeval in Lobith. Dat bevestigt de politie. Het zou gaan om een eenzijdig ongeval. Dat vond plaats op de Eltonseweg in Lobith. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar dat mocht niet meer baten. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Al sinds 4 juni wil een Turkse man van 28 niet eten en drinken. Hij is in hongerstaking gegaan in het asielzoekerscentrum in Winterswijk. Hij moet het land uit. De man geeft aan dat hij vanwege zijn politieke achtergrond bij terugkeer een reëel risico loopt in de gevangenis te belanden. Of erger, te worden gedood. Later deze maand komt zijn zaak voor de rechter. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
5: Dan gaan we door met de verkeersinformatie. 2 files te melden, waaronder op de A12 Arnhem richting Duitse grens, tussen Zevenaar en de Duitse grens. Vertraging van 12 minuten, 3 kilometer. En tenslotte op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, tussen knooppunt Ressen en Westervoort. Vertraging van 13 minuten, 10 kilometer.
3: Heerle Den Hartog, Regio 8.

Duke Ram met Midnight Blue. Ja, heb je ook gewoon een beetje zin om gewoon muziek lekker live te horen in plaats van alleen op de radio? Ja, dat is eigenlijk geen goede reclame dat ik nu maak. Maar wil jij gewoon artiesten in actie zien? Dat kan. Want aankomende zaterdag dan gebeurt er iets bijzonders bij Openluchttheater Engbergen. Dan heb je namelijk de tributeband van CCR. Ja, en als je dat niks zegt, misschien zeg je dit dan wat. Creedence Clearwater Revival. Ja, zij maken dus muziek van hen. En dus het is niet alleen coveren, maar het is ook echt tribute, hè? Dus het gaat net even een stapje verder. Ja, eigenlijk net alsof je naar CCR zit te luisteren. Maar dan de Callahan Clearwater Revival, zoals ze zichzelf noemen. Ja, de band bestaat uit Jan Willem, Mark, Leon en Erik Jan. De theater die gaat om 7:45 open. Aanvang is 8:30. En de early bird tickets die kan je dus niet meer krijgen. Maar je kan er ook gewoon gratis heen als je even reageert via Regio 8. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Naar 06-4747-0022. Ja, wat moet je dan sturen? Stuur maar gewoon CCR. Dat is waar natuurlijk waar het om slaat. En dan wens ik jou heel veel succes.

0: Stray Cats. En Rock This Town. Ja, ik ben niet zo snel een complotdenker, maar dat er iets aan de hand is bij FIFA, dat het is toch wel heel verdacht, vind je ook niet? Gewoon die hele situatie daarom met Argentinië. Volgens mij klopt daar iets niet, maar volgens mij klopt er wel meer niet. Hè? Dat, Nederland-Marokko was ook niet wat we hadden gehoopt. Maar goed, hè, Marokko was wel sterker, laten we eerlijk zijn. En we zijn nu inmiddels alweer bijna bij het einde met de Verenigde Staten. Nee, met het WK. Want de laatste vier landen die zijn nu aan het strijden tegen elkaar. We hebben morgen Frankrijk tegen Spanje om 9:00 s'avonds. We hebben woensdag hebben we Engeland tegen Argentinië. Dan heb je zaterdag nog voor de wedstrijd voor de derde plaats. En dan heb je zondag 19 juli om 9:00 s'avonds de finale. De finale. Dus toch wel leuk dat je dan nog eventjes kan genieten van de Zwarte Cross. He, dat je dat gewoon even al die dagen nog lekker kan feesten. En dan ben je helemaal gaar bij je thuis. En dan kan je nog eventjes de finale kijken. Nou, echt alsof ze dit van tevoren wisten in de Verenigde Staten. Dat klopt toch ook niet?
1: Is dit ding gewoon?
0: Vind ik ook wel doordacht hoor, dit.

0: zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. De spanningen rond de belangrijke scheepvaartroute lopen verder op na nieuwe explosies op Iraanse doelen en Iraanse waarschuwingsschoten. Het Verenigd Koninkrijk neemt extra maatregelen tegen de Iraanse revolutionaire garde die als een gevaar voor de nationale veiligheid gaat gelden. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. Volgens satellietbeelden werkt Iran nu aan zeker 2 faciliteiten, terwijl de aandacht nu vooral uitgaat naar de spanningen rond de straat van Hormuz. Experts zijn bang dat Iran na de recente conflicten sneller zou kunnen inzetten op een kernwapen. Maar Iran blijft ontkennen dat het land een dergelijk programma nastreeft. Wel rijden er auto's af en aan naar tunnels bij een ondergronds nucleair complex. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Zo wordt er nu meer zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan en worden sloten en dijken extra onderhouden. Door de droogte staat het waterpeil in rivieren en kanalen nu lager dan normaal. En de Rijn en de Maas voeren ook minder water aan. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat het vasthouden en overbrengen van Oekraïners in strijd is met het internationaal recht. De EU wil dat de lidstaten de druk op Rusland verder opvoeren. Vandaag wordt er in Brussel overlegd over het 21ste EU-sanctiepakket tegen Rusland. Alleen is daar nog altijd geen overeenstemming over. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
12: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe. Kom naar liveinhome24.nl. Vind jouw trendy tafels, stoelen, banken en kasten. Wij bezorgen gratis. Onze winkel in Serenberg biedt ruim 3000 vierkante meter woon- en winkelplezier. Liveinhome24.nl.
13: Namens Tegenlandkok Kok Uut Etten wensen wij jou allen veel plezier met het GT Spoken.
12: Arendsen Plaatwerk in Ulft. Het metaalbewerkingsbedrijf van de Achterhoek en omstreken. Meer info op www.arensen-plaat.nl.
14: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: Ja, de Zwarte Cross is alweer bijna aan de beurt. En er is al iets waar je vanuit zou kunnen gaan. De Bol zal na vorige week wel goed gemaaid zijn.

wat heel erg leuk is. Normaal gesproken komen een heleboel Nederlanders naar Griekenland tijdens de zomervakantie. Maar dit keer kwamen een aantal Grieken naar Wil toe. Ja, die dachten we gaan eens eventjes de boel omdraaien. Hè? Een rolletje omdraaien. Maar dan niet voor vakantie om precies te zijn, maar voor voetbal. Yes, want er was een oefenduel die heeft plaatsgevonden afgelopen zondag, oftewel gisteren in Wil, tegen de Graafschap. En dan de Griekse ploeg AEK Athene. Ja, die konden toch wel pittig spelen. Ja, de Graafschap, of de superboeren, die hadden zoiets van, ja, weet je, we moeten ook niet de kaas van het brood laten eten. Dat gaan we ook dus even niet accepteren. Dus het was blijkbaar een heel pittig duel. En zometeen blikken we even terug. Gaan we even luisteren hoe dat ongeveer klonk. Naar Paul McCartney en Come Inside.

0: Adventures of Stevie V, Dirty Cash en Money Talks. Nou, ja, ik heb liever dan schoongeld. De vieze papiertjes, die hoef ik niet. Juist, we hebben het over de Graafschap en het oefenduel die ze gisteren hebben gespeeld tegen AEK Athene. Nou, het was toch al een pittige wedstrijd. De Grieken kwamen speciaal voor de wedstrijd naar Wiel toe. En het ging me er toch wat een keer. Ja, dat ze zelfs nog moeten zeggen van joh, we laten het kaas niet van brood eten. We moeten wel tegen die heet gebakerde Grieken. Dus laten we dat toch maar even gaan luisteren hoe dat dan ongeveer klonk daarover.
1: Het is mooi dat het leeft in de regio. Ik hoop dat we met ons spel en onze resultaten ervoor kunnen zorgen dat het alleen maar meer wordt.
2: Er was verder ook al een hele middag een paar opstootjes op het veld. Is dat ook lekker om te zien dat je ploeg zo fanatiek is?
1: Nou, we willen wel een lastige ploeg zijn. En een lastige ploeg door goed te voetballen, door goed druk te zetten. Maar soms misschien ook door is vervelend te zijn. En niet het bewust op te zoeken. Maar als de momenten daar zijn, moeten we het kaas niet van ons brood laten eten. Zeker niet door een stel van die heetgebakerde Grieken. En dat hebben we vandaag ook goed gedaan, denk ik. Dus dat zijn ook mooie lessen.
3: Ik had niet verwacht eigenlijk dat er zoveel Grieken nog waren. Dus ja, dat geeft toch altijd extra sfeer. En dat is toch leuker om in te spelen. En waren ook veel Graafschap-fans natuurlijk. Of supporters, moet ik zeggen. Dus dat was een leuke ambiance.
4: Hoewel de Doetinchemse club met 2-1 verloor van de club uit Athene, kijkt trainer Duivenvoorde tevreden terug op het oefenduel.
1: Ik zei uiteraard met een grote knipoog. Ajax verloren met 1-3 van volgens mij de nummer 2 van Griekenland van vorig jaar. En wij met 1-2. Van de nummer 1 van Griekenland van vorig jaar. Nou goed, de uitslag is voor mij niet zo heel relevant. Dat was die vorige week ook niet toen we tegen Heerenveen speelden. Het gaat mij er veel meer om. Maken we een ontwikkeling door als team? En maken individuele spelers een ontwikkeling door? Laten zij zien dat ze de manier van spelen, de beoogde manier van spelen, steeds meer gaan begrijpen? Nou, en daarop is het antwoord wat mij betreft vandaag ja geweest. Op beide elementen. Dus een mooie en nuttige pot voor ons.
3: Het was wel heel warm ook vandaag natuurlijk. Maar ja, het is alleen maar goed dat het zwaar is. Dan wordt het alleen maar makkelijker aan het begin van de competitie. Dus.
4: De Graafschap is nog op zoek naar de nodige versterkingen, geeft Duivenvoorde aan. Wel is hij blij met de aanwinst tot nu toe. De gewenste versterking qua ervaring lijkt met Warmerdam en Clint Leemans al deels ingevuld.
1: Ervaring is inderdaad van waarde. Hè? Dus het kunnen lezen van wedstrijden, begrijpen wanneer we even moeten temporiseren, wanneer we moeten versnellen. Aan de andere kant, ja, ervaring is voor mij niet een op zichzelf staande kwaliteit. Zij zullen mee moeten in de speelwijze, in de intensiteit, in het vele lopen dat gevraagd wordt. Ja, en dan gaat die ervaring van toegevoegde waarde zijn. Maar het is duidelijk, ik vind Donnie een hele goede indruk maken tot nu toe. En ja, van Clint kan ik nog niet veel zeggen. Die heeft 1 keer meegetraind. Maar ja, de Clint Leemans die ik ken, dat is absoluut een versterking voor de Graafschap.
2: Ben je alweer een beetje gewend bij de Graafschap?
3: Ja, eigenlijk best wel. Ik ken natuurlijk nog wat gasten van mijn vorige periode. En mensen die er werkten ook. Dus. En we hebben een leuk team, open team. Dus bent wel snel, ja.
0: Ja, het klinkt een beetje alsof ze toch een beetje de boel gaan oriënteren. En echt gewoon, een beetje inderdaad echt gewoon het als een oefenduel zien ook. Ook al hebben ze verloren. Maar vaak kan je dan nog extra van je fouten leren. Hè? Dat is mooi. Dat is mooi. Goed meegenomen. We gaan even in een feeststemming. Joey Pernal en Chica Bonita.

0: Yes.
1: Ik wilde zeggen Wild Smith, maar dat is niet helemaal waar. Een soort van. Will Smith hoorde je net met Wild Wild West. Nou, we zitten hier behoorlijk in het oosten.
2: Het thema trio.
1: Dan moet je east zeggen, maar dat klinkt niet zo lekker. Nee, dat is een beetje jammer. We hebben het thema trio. En met het thema trio hoor je dus drie platen die te maken hebben met het thema van vandaag. En het thema heb ik laten inspireren door allerlei berichten van afgelopen weekend. Veel gaat over de Graafschap. Waaronder dus dat we die wedstrijd hebben gehad gisteren tegen Griekse kampioen AEK. Een soort oefenduel was het dan. En Clint Leemans tekent in Doetinchem tweede termijn bij de Graafschap. Ja, vastgelegd voor 2 seizoenen. Dat is natuurlijk hartstikke lekker. Moet ik zeggen welkom? Nou, weet ik niet. Maar goed, in ieder geval gefeliciteerd. Een soort van, ik weet niet wat je daarop moet zeggen. Maar het klinkt alsof het iets is waar je voor moet feliciteren. En we gaan het vieren met een ballenthema. Ja, aan het artiesten hebben ook ontzettend veel inspiratie gehaald uit ballen. Zeg ik eventjes. Waaronder Jerry Lee Lewis met Great Balls of Fire.
2: Het thema trio.

0: sun.
1: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
4: Hoi.
1: Of binnenkort vertrekt...
5: Adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas... 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
15: Regio 8 Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De superboeren hebben gisteren een oefenwedstrijd tegen de Griekse landskampioen AEK Athene met 1-2 verloren. Het ging er, letterlijk en figuurlijk, heet aan toe in Wehl, waar meer dan 2000 toeschouwers op de oefenwedstrijd afkwamen. We troffen een prima ploeg, maar we hebben ook prima weerstand geboden. Dat zei de Graafschaptrainer Thomas Duivenvoorde na afloop. Meer dan 4500 mensen hebben het afgelopen jaar melding gedaan van seksueel geweld. Ook in de regio's Achterhoek en Twente is het aantal meldingen toegenomen. Het Centrum Seksueel Geweld kan nog geen exacte cijfers geven. Van alle meldingen in de regio Oost zijn er 352 binnen een week na het geweld gedaan. Volgens de regiocoördinator is het fijn dat steeds meer mensen seksueel geweld durven te melden. Maar dit is slechts het topje van de ijsberg, laat hij weten. De hulpactie van Samen voor Berkeland raadslid Ronnie Reusink voor inwoners die bezwaar willen maken tegen de komst van een opvanglocatie voor vluchtelingen in Eibergen zorgt voor flinke spanning binnen de coalitie in Berkeland. Reusink was eerder betrokken bij protesten tegen de opvanglocatie. Nu is hij een campagne gestart om inwoners te helpen bij het indienen van bezwaren tegen de plannen. De gemeente wil aan de rand van Eibergen een opvanglocatie voor 100 vluchtelingen. Een motorrijder is vanochtend overleden bij een ongeval in Lobith. Dat bevestigt de politie. Het zou gaan om een eenzijdig ongeval. Dat vond plaats op de Eltonseweg in Lobith. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar dat mocht niet meer baten. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
17: Dan nog even de verkeersinformatie. Meerdere files op de A12 Utrecht richting Arnhem... tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Vertraging van 11 minuten, 13 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens... tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Vertraging van 4 minuten, 4 kilometer. Ook op de A12 Arnhem richting Duitse grens... tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. Vertraging van 9 minuten, 2 kilometer. En tenslotte nog één file te melden op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Presikhaaf, vertraging van 17 minuten. Oh, die is net veranderd. Ook lekker in beeld. Op de A325 laatste Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredome en Presikhaaf, vertraging van 10 minuten, 5 kilometer.
15: Veerle Den Hartog. Regio 8.

Oh, dat was echt een heel abrupt einde. Hallo! Cabri Ponte, Lumix en Daddy DJ met We Could Be Together. Had gekund, had gekund. Hey, aankomende zaterdag gebeurt er iets bijzonders in Openluchttheater Engbergen. Want CCR gaat optreden. En dan denk je, wow, Creedence Clearwater Revival. Gaan ze echt daadwerkelijk optreden? Bijna, bijna. We hebben een tributeband genaamd Callahan Clearwater Revival. Lijkt er een beetje op, net niet helemaal. Afkorting is hetzelfde. En zij gaan dus een heleboel muziek van Creedence Clearwater Revival spelen. En als je Creedence Clearwater Revival hoort, dan denk je misschien aan Suzy Q. Denk je misschien aan Proud Mary. Looking Out My Back Door. Of misschien wel Have You Ever Seen The Rain. Dat is voor mij dan weer een hele bekende. Zijn er een aantal mensen die dit dus gaan spelen. En dat zijn Jan Willem, Mark Leon en Erik Jan. Hartstikke leuk. Aankomende zaterdag 18 juli vindt het dus plaats. Aanvang is 8:30. En de early bird tickets die zijn dus al verkocht. Maar het leuke is, je kan er dus ook gewoon gratis heen. Maar dan moet je even hier reageren. Ja, dan moet je eventjes het nummer opslaan. 06-4747-0022. Is sowieso wel handig. En dan kan je dus misschien er wel heen. Moet je alleen even het woord CCR sturen. Ja, de afkorting CCR is alles wat ik nodig heb. Of misschien dat je het graag wil winnen. Mag ook. Mag ook. En wie weet ga je er wel heen. En hoor je straks deze live van een band die heel erg op de echte lijkt.

San Martino. Met Volare. Die kennen we allemaal waarschijnlijk nog wel. Ja, soms kan je het wel heel naar treffen als je een fietsenwinkel hebt. Kan het ook zijn dat je wat duurdere fietsen verkoopt. Hè, van die echte sportmerken ter waarde van 14.000 euro. Zoals bijvoorbeeld in Borculo. En dan gaat het niet altijd even goed. Nee, dan kan het ook wel eens zijn dat er wordt ingebroken. En afgelopen weekend is er dus een ramkraak geweest. Een ramkraak. Dus dat betekent dat ze dus een auto hebben gestolen. Die in dezelfde nacht trouwens hebben ze dus nog die auto gestolen. Een Ford Ka om precies te zijn. En met die Ford Ka zijn ze dus in die puin gereden. Om te zorgen dat de ruimte openbrak. En nou echt waterschade. Schade aan de verwarming. Nou, dat is sowieso heel vervelend. Überhaupt al dat er een auto door je bedrijf voorheen wordt gereden. Maar daarna hebben ze dus allemaal fietsen meegenomen. 12 van die sportfietsen in een witte bestelbus. Het loeiende alarm. Nou, daar zijn ze niet echt van onder de indruk. Ze hadden zoiets van, dat redden we wel. Uiteindelijk vertrekken 2 mannen in de witte bestelbus en 3 in de zwaar beschadigde Ford Ka. En nog geen 3 minuten na aankomst zijn ze dus alweer verdwenen. Bizar vind ik dat. Dat je zoiets in 3 minuten kan doen. Ja, ik denk als je zulke kwaliteiten hebt, waarom ga je dan niet op het rechte pad? Maar goed, hè, weet je, het is gewoon heel vervelend voor de eigenaar. Echt heel erg vervelend. Zeker als je nog even beseft hoe uniek die fietsen zijn die daar wel niet worden verkocht. Ja, want niet alleen schade aan de gevel en wat die auto nou heeft veroorzaakt. Maar dus ook onder de buit een Cervelo met een verkoopprijs van 14.000 euro. En ook is er een Phantom fiets verdwenen. En nou, dat is nogal pittig, omdat deze fietsenwinkel de enige winkel is in Europa die dit merk verkoopt. Ja, de witte Ford die is uiteindelijk nog later zwaar beschadigd teruggevonden. In Eibergen ergens. En uit onderzoek blijkt dat dus dezelfde auto te zijn die diezelfde nacht is gestolen en direct is gebruikt voor de ramkraak. Ja, het is ook niet eens de eerste keer dat dit heeft plaatsgevonden. Het is alweer de tweede keer. De laatste keer was nog in december. Ik heb echt medelijden met de eigenaar. En ik hoop dat alles goed komt.

0: snoepjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
6: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren.
8: De maatschappij, dat ben jij.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. Vorige week schoot een federale immigratieagent in Houston een Mexicaanse immigrant dood tijdens een verkeerscontrole. Dat leidde in de VS tot veel protesten, omdat het niet de eerste keer was. Later bleek het slachtoffer helemaal niet het doelwit van de federale operatie te zijn. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen, omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. De spanningen rond de belangrijke scheepvaartroute lopen verderop na nieuwe explosies op Iraanse doelen en Iraanse waarschuwingsschoten. Het Verenigd Koninkrijk neemt extra maatregelen tegen de Iraanse revolutionaire garde, die als een gevaar voor de nationale veiligheid gaat gelden. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. Volgens satellietbeelden werkt Iran nu aan zeker 2 faciliteiten, terwijl de aandacht nu vooral uitgaat naar de spanningen rond de straat van Hormuz. Experts zijn bang dat Iran na de recente conflicten sneller zou kunnen inzetten op een kernwapen. Maar Iran blijft ontkennen dat het land een dergelijk programma nastreeft. Wel rijden er auto's af en aan naar tunnels bij een ondergronds nucleair complex. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat het vasthouden en overbrengen van Oekraïners in strijd is met het internationaal recht. De EU wil dat de lidstaten de druk op Rusland verder opvoeren. Vandaag wordt er in Brussel overlegd over het 21ste EU-sanctiepakket tegen Rusland. Alleen is daar nog altijd geen overeenstemming over. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
16: Geeft ruimte.
17: Het geeft hier spoken.
18: Zwarte Cross Lichtenvoorde.
19: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
20: Cotto Green Terborg. Green Gifts and Seed Products. Uw leverancier van groene relatiegeschenken. Werken bij Cotto Green? Vind alle vacatures op www.cottogreen.com.
21: Laat nu uw huis compleet isoleren door Isolcom. Gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isolcom.nl.
22: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
23: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur.
0: Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
4: Op zaterdag 18 juli de Callahan Clearwater Revival. Beleef de grootste hits van CCR.
0: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
23: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
24: Hé, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.

Ja, laatste uurtje is van start. Kans is groot dat je deze wel kent. Dan mag je even je volume op standje 100.000 zetten. Voor Ozo met Dragostea Dintake.

Zo, je mag je volume even ietsje zachter zetten voordat je gehoorbeschadiging krijgt. Hè, dat moeten we niet hebben. Nee, zeker niet aan het begin van de week. Lijkt me ook niet zo lekker. Ondertussen kan het zijn dat jij al richting huis bent, of dat je misschien al wel thuis bent. Kan zijn dat je in de woonkamer zit of zo, op je bank. En denk je dan niet wel eens bij jezelf van, god, die bank, die ziet er gewoon echt zo smerig uit. Ik weet niet wat hier is gebeurd. Hier is sowieso geleefd, maar ik weet niet hoe ik het schoon moet krijgen. Nou, gelukkig hebben we daar een winactie voor. Dus durf jij een foto van jouw vieze bank op te sturen naar regio 8 06-4747-0022. Dan maak je kans op een schoonmaakbeurt door Fris Thuis Achterhoek. Lekker! Hoef je verder niet zo heel veel voor te doen. Alleen een berichtje sturen naar 06-4747-0022 met je foto.

Katrina and the Waves, Love, Shine a Light. Het is bijna zomervakantie. Betekent dat je misschien wel binnenkort ook op vakantie gaat. Ben je bezig met de allerlaatste voorbereidingen? Ben je je huis misschien nog helemaal spik en span aan het maken? He, dat je dan thuis komt van zo'n lange vakantie. En misschien wel schreeuwende kinderen in een caravan. En even, joh, ik heb echt even behoefte aan een schoon huis. He, schoon bed, schone bank. En als die bank nou zo ontzettend vies is en je hebt geen idee hoe je het schoon moet maken, kan je ook gewoon even heel goed naar Regio 8 luisteren, want je maakt gewoon kans op een gratis schoonmaakbeurt. Ja, dan, het gaat dan niet over je huis, nee, die luxe is het niet. Maar die hebben dan Fristhuis Achterhoek van die hele luxe apparaten, waarmee die dus de meest onmogelijke vlekken uit je bank weten te halen. Moet dan wel een stoffen bank zijn, moet ik wel even benadrukken. Een stoffen bank, leren bank kan je zo schoonmaken. Stoffen bank is wat uitdagender, dus daar zijn ze dan voor. Wat moet je doen om een schoonmaakbeurt te winnen voor je hele, hele vieze bank? Stuur even een berichtje naar 06-4747-0022 met een foto van je bank. Je mag ook gewoon zeggen van, joh, mijn bank is zo vies, want het heeft dit, het heeft dit, het heeft dit, het heeft dit. Mag ook. Ja, daar ben ik niet zo moeilijk over. Zolang je maar lekker gewoon reageert in Regio 8, ben ik al meer dan tevreden. Door met Emma Heesters. Ja, die breekt nogal wat harten, heb ik het idee.

0: Jackson 5 met Lonely One. En we zijn aangekomen bij de allerlaatste track van...
1: Het thema trio.
0: Yes, we doen er een beetje snelheid achter. Want Gerrit zit ook al op ons te wachten. Rond 5:30 natuurlijk. De weerboer vanuit het Verre Oosten. Dus we gaan het kort houden. Het thema van vandaag is bal. Heb ik laten inspireren door nieuwsberichten van de afgelopen weekend. En dat ging voornamelijk over de Graafschap. Hè. We hebben een speler die erbij is voor 2 seizoenen. En we hebben ook nog eens een oefenduel gehad. Gisteren tegen AEK Athene in Wil. Ging niet helemaal lekker, maar wat wel lekker ging is dat ze in ieder geval weer genoeg oefenings en trainings en tips en tops hebben meegekregen waar ze gewoon weer mee verder kunnen oefenen zelf. Dus dat is hartstikke top, hartstikke goed. En het is gewoon tijd voor de laatste track. En ik heb gekozen voor Pitbull en John Ryan met Fireball.
1: Het thema trio.

0: I'm a fireball.
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000, potverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
8: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Al sinds 4 juni wil een Turkse man van 28 niet eten en drinken. Hij is in hongerstaking gegaan in het asielzoekerscentrum in Winterswijk. Hij moet het land uit. De man geeft aan dat hij vanwege zijn politieke achtergrond bij terugkeer een reëel risico loopt in de gevangenis te belanden of erger te worden gedood. Later deze maand komt zijn zaak voor de rechter. De superboeren hebben gisteren een oefenwedstrijd tegen de Griekse landskampioen AEK Athene met 1-2 verloren. Het ging er, letterlijk en figuurlijk, heet aan toe in Wehl, waar meer dan 2000 toeschouwers op de oefenwedstrijd afkwamen. We troffen een prima ploeg, maar we hebben ook prima weerstand geboden. Dat zei de Graafschaptrainer Thomas Duivenvoorde na afloop. Een motorrijder is vanochtend overleden bij een ongeval in Lobith. Dat bevestigt de politie. Het zou gaan om een eenzijdig ongeval. Dat vond plaats op de Eltonseweg in Lobith. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar dat mocht niet meer baten. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De hulpactie van Samen voor Berkelland raadslid Ronnie Reusink voor inwoners die bezwaar willen maken tegen de komst van een opvanglocatie voor vluchtelingen in Eibergen zorgt voor flinke spanning binnen de coalitie in Berkelland. Reusink was eerder betrokken bij protesten tegen de opvanglocatie. Nu is hij een campagne gestart om inwoners te helpen bij het indienen van bezwaren tegen de plannen. De gemeente wil aan de rand van Eibergen een opvanglocatie voor 100 vluchtelingen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
3: Buiten is het
4: 30 graden.
3: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
4: Ja, hopelijk is hij daar nog niet weggesmolten. Gerrit Vossers, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ja, het is nog steeds warm, hè?
5: Ja, het is wel warm. Ik moet zeggen, de wind. Ja, als je in de schaduw staat, dan voel je wel weer wat koelte, moet ik zeggen, door de wind, door die noordoostenwind. En dat geluk hebben we in deze periode. Maar 30 graden hoeft voor mij ook eigenlijk niet. Maar daar komen we deze week niet onderuit, want de komende dagen is het ook 30 tot 32 graden. En dat is elke dag zo, tot en met donderdag sowieso. En het geluk is met die noordoostenstroming dat we s'nachts minima hebben tussen de 16 en 18 graden. En verder volop zon en het blijft ook droog. Het is wel zo dat vrijdag dan lijkt het wat te gaan veranderen. En dan dat gaat gepaard met wat regen en onweersbuien. Maar het is allemaal nog een beetje, ja, als je onweer zegt, dan begint hij.
4: Ja,
5: maar
4: dat geeft hij alarm van, oh, nee, okay,
5: ja,
4: ga verder.
5: Het is nog erg onzeker hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen, want vanmorgen stond er niet zoveel. Nu staat er wel weer wat meer neerslag, tot 10 mm. Maar met die buien kun je nooit precies weten waar ze vallen. En vrijdag, maar ook zaterdag, is er ook nog kans op wat regen. En vrijdag vooral onweer erbij, want zaterdag zitten we al in de koelere lucht. De wind is dan om naar het noordwesten. En dan gaan we richting de 25 graden, 4, 25 graden. En zondag komen we uit op 22 tot 23 graden. Dus dan is het al een stuk minder warm en ook wel wat aangenamer voor iedereen. En op langere termijn, maar dan is het nog heel ver weg kijken, dan zien we toch dat de temperatuur langzaam weer een klein beetje omhoog gaat. Maar verder, de neerslagkansen die blijven voorlopig klein. Dus met weekend, vrijdag en zaterdag, dan moet het wel even gebeuren dat we wat in de regen mee te krijgen.
4: Ja, ik weet niet of dat ook misschien aan mij ligt, dat het inderdaad wat beter uit te houden is. Zeker na die code rood van de vorige keer. Dat het, op de een of andere manier gaat het toch beter.
5: Ja, het is, de luchtvochtigheid is een stuk lager en dat scheelt natuurlijk.
4: Ja, nee,
5: en,
4: dat klopt.
5: Je zult ook merken dat je, als je deze week wat verder in de week komt, donderdag, maar zeker vrijdag, dan wordt het allemaal wel weer te drukkend, te warm. En dat heeft ook te maken met de bewolking die we dan zien. En bewolking is vocht en dan wordt het allemaal wat minder interessant. Maar tot die tijd Nou, dan kunnen we het goed mee doen, ondanks dat we toch wel redelijk hoge temperaturen hebben.
4: En neem je regelaars mee naar de Zwarte Cross, lijkt me.
5: Ja, dat is,
4: dat is misschien handig.
5: Ja, misschien wel handig.
4: Want al dat gras is natuurlijk helemaal tot onder de grond gemaaid, geloof ik, met 300 grasmaaiers. Dus als daar regen overheen valt, dan wordt het meteen één grote modderpoel. We kijken er naar uit. En morgen gaan we natuurlijk ook eventjes kijken of dat nog steeds zo is rond 5:30.
5: Ja, dan doen we het Zwarte Weerbericht meteen achteraan. Zwarte Cross Weerbericht.
4: Zwarte Cross Weerbericht is helemaal toppie.
5: Goed gaan.
4: Ja, dan gaan we nog even door naar de verkeerssituatie op de wegen. Heerlijk voorbereid. Daar komt het muziekje alweer aan. Ja, hey, wat top. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Vertraging van 9 minuten, 8 kilometer. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredome en Westervoort. Vertraging van 4 minuten, 3 kilometer.
1: Den Hartog, regio 8.

0: wanna be with you.
1: Ruben Hillen en 20 seconds. Nog even iets langer dan 20 seconden en dan gaat het weer beginnen. De Zwarte Cross editie 2026. Ja, met alweer gigantische spektakels die al in de plannen zijn. En we hebben de eerste spektakel natuurlijk al gehad. Het opbouwen en die 300 maaiers die dus de boel hebben zitten maaien daar al. Ik had net al met Gerrit Vossers erover, de wijze weerboer van het Verre Oosten, dat er waarschijnlijk al onder het gras gemaaid is. En ja, dat er alleen nog maar zand over is. En als het dan gaat regenen vrijdag, nou, dan heb je een gigantische modderpoel. Dus dat wordt ook natuurlijk echt typisch Zwarte Cross. Wat hebben we nou allemaal voor het eerst dit jaar? Dat zijn nog wel een aantal dingetjes. Waaronder andere nieuwe klassen op de cross. Hè? Waaronder de roastklasse, waar alles mag met een vleugje humor. Zelfs de organisatie belachelijk maken. Nou, er komt wat, denk ik. De spelletjesklasse is dit jaar ook nieuw. Volgens de organisatie is de Zwarte Cross één grote speeltuin. En is de nieuwe klasse een ode aan die speeltuin. Kijk, dat is hartstikke leuk. Deelnemers mogen zich uitleven en met rijdende bouwwerken rondscheuren die gaan over een favoriet spelletje, schrijft de organisatie op haar website. Denk aan spijkerpoepen, rummikup of pesten. Tenminste, ja, wel de kaartvarianten. Wordt er wel eventjes benadrukt, zeker met het woordje pesten. Wat we ook hebben voor het eerst, blinde tolken. Ja, zodat mensen die slechtziend zijn of helemaal blind zijn, dat zij gewoon echt, net zoals de rest, volledig kunnen genieten van de Zwarte Cross. Hartstikke leuk, hartstikke inclusief ook. Er zijn ook op de zondag voor het eerst blinde tolken aanwezig. En zij gaan dus live beschrijven wat er visueel gebeurt. Ja, dus dan moet je echt wel even de aandacht erbij houden. Maar goed, het is een aanvulling, hè, wat de organisatie al doet. Hè. Wat dacht je bijvoorbeeld van rolstoeltaxis, schrijf- en muziektolken en een speciale camping voor rolstoelgangers, genaamd Rollywood. Ook geniaal. En we hebben ook, en daar ben ik toch ook wel heel erg benieuwd naar, een mega stunt. 75 meter ver en 35 meter hoog. Of het gaat gebeuren, gaan we allemaal zien. Discotent die gaat verdwijnen. In plaats daarvoor komt het Swingpaleis. Ode aan de grote plattelands, discotheken en bardancings die het afgelopen jaren zijn verdwenen. En het terrein gaat veranderen. Dus wil jij dus het hoofdpodium zien, moet je eventjes naar de andere kant. Ja, dus ga niet naar de verkeerde kant. Nee, dat is niet handig. De hoofdingang schuift op richting Vragender. Daarnaast krijgt de camping weer gewoon één centrale ingang in plaats van twee. Volgens camper moet het terrein daardoor logischer en beter bereikbaar worden. Dus we gaan het allemaal meemaken. Ook allemaal vernieuwde podia zie ik hier in mega succes verlengd. Underground, de Tante Ricanto en Museum More. Ha, zo, dat was een hele mond vol wat er allemaal gaat gebeuren op de Zwarte Cross. Maar het beste is gewoon, als je erbij bent, om het gewoon live mee te maken. Alle vier dagen, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag in Lichtenvoorde.

Warm met Carry Me Home. Ja, terwijl hij nog even door gaat feesten en langzamerhand verdwijnt in de achtergrond. Wordt het ook tijd om gewoon lekker eventjes afscheid te gaan nemen. Hè, morgen dan ben ik er gewoon weer. Geen zorgen, dezelfde tijd, dezelfde zender, dezelfde meid. En ook weer wat leuks om te winnen. Waaronder dus de tribute band CCR, Callahan, Clearwater Revival. Ja, ik moet even goed nadenken, want de originele is natuurlijk Creedence, Clearwater Revival. En de tribute band is Callahan, Clearwater Revival. Ja, en die gaan dus optreden op het Openluchttheater in Engbergen. Kan je bij zijn. Hartstikke gaaf, hartstikke leuk. Wil je niet missen. En morgen maak je gewoon weer kans. Dus heb je het vandaag gemist, maak je geen zorgen. Morgen gewoon weer een nieuwe poging. En dat kan meerdere keren morgen over de dag. Dus ga ervoor, zou ik zeggen. Dat gezegd hebben, dan wens ik jou een hele fijne avond. Eet smakelijk, geniet ervan en tot

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Ook opent er deze week een dagopvang op het terrein, zodat asielzoekers niet langer buiten hoeven te wachten. Minister Van den Brink wil daarmee de onrust en overlast rond het centrum terugdringen. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. Volgens de minister blijven de maatregelen tijdelijk en is extra opvang elders in het land hard nodig. 6 slachtoffers van de grote natuurbrand in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om mensen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Het dodental staat nu op 13 nadat gisteren een 93-jarige Britse vrouw in het ziekenhuis overleed. De brand brak donderdag uit bij Los Gallardos en verspreidde zich razendsnel. Sommige mensen overleden toen ze probeerden te vluchten. De autoriteiten zijn nu de andere slachtoffers aan het identificeren met behulp van DNA-onderzoek. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. Vorige week schoot een federale immigratieagent in Houston een Mexicaanse immigrant dood tijdens een verkeerscontrole. Dat leidde in de VS tot veel protesten, omdat het niet de eerste keer was. Later bleek het slachtoffer helemaal niet het doelwit van de federale operatie te zijn. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien tot 10% minder melk. Ook groeit er te weinig gras voor het vee en is er dus later ook onvoldoende hooi. Boeren zetten extra ventilatoren en watervernevelaars in, waardoor de energiekosten flink oplopen. Kaasmakers waarschuwen dat de aanhoudende hitte de productie en de prijs van de Parmezaanse kaas onder druk zet. Want de rijpende kazen moeten ook gekoeld worden. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Ja, die administratie. Toevallig tips?
10: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
11: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
12: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Het gaat hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
14: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
15: Autobedrijf Geert Stevering Ulft wenst alle luisteraars fijne Zwarte Cross dagen. Ook voor onderhoud van uw caravan of camper. Autobedrijf Geert Stevering Ulft.
16: De Terborgse Wijncentrale. Uw leverancier voor wijnen en dranken, ook voor kerstpakketten, eindejaarsgeschenken en alle mogelijke benodigdheden voor een geslaagd feest.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: Om.nl. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Hollands Nieuwe heeft die

0: Hotels.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Oekraïne gaat met Nederland en 8 andere Europese landen nauwer samenwerken aan de verdediging tegen Russische ballistische raketten. Ze willen samen nieuwe onderscheppingsraketten ontwikkelen en kennis delen. De landen willen ook de militaire vereisten en de regels gelijk trekken. Oekraïne kampt met een tekort aan Amerikaanse Patriot-raketten, terwijl Rusland de productie van zijn aanvalsraketten opvoert. De 10 landen hopen dat meer Europese partners zich snel bij het initiatief aansluiten. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Ook opent er deze week een dagopvang op het terrein, zodat asielzoekers niet langer buiten hoeven te wachten. Minister Van den Brink wil daarmee de onrust en overlast rond het centrum terugdringen. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. Volgens de minister blijven de maatregelen tijdelijk en is extra opvang elders in het land hard nodig. Er mogen meer energie-intensieve bedrijven van het kabinet aanspraak maken op een subsidie voor hun hoge stroomkosten. Minister Van Veldhoven breidt de regeling verder uit met onder meer producenten van kunstmest, glas, steenwol en keramiek. Ook wordt de subsidie sneller uitbetaald. Voor de regeling is in totaal 318 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling is opgezet als compensatie voor de hogere stroomkosten die het gevolg zijn van het Europese emissiehandelssysteem. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien tot 10% minder melk. Ook groeit er te weinig gras voor het vee en is er dus later ook onvoldoende hooi. Boeren zetten extra ventilatoren en watervernevelaars in, waardoor de energiekosten flink oplopen. Kaasmakers waarschuwen dat de aanhoudende hitte de productie en de prijs van de Parmezaanse kaas onder druk zet. Want de rijpende kazen moeten ook gekoeld worden. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Dieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.

0: Even stil. Maandagavond. 13. Juli. Goedenavond, studio.
1: Hey!
0: Hoort weer kwartje in Arthur. Kwartje Arthur erin. Ja, goedenavond Arthur. Sky gooit er nog even een kwartje in, want hij doet het nog niet. Alles even een schop geven. Gewoon, dat werkt ook vaak. Arthur, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Nou, net wakker. Bij ons is Johan, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Annelies, even kijken, sta jij al aan, Annelies?
4: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond, Badje.
3: Ja, goed.
0: Adi Gerben.
5: Goedenavond, Badja.
0: Is Jopper de Pop er ook?
6: Jazeker.
0: En Erik. Ben je er?
7: Natuurlijk.
0: De Erik is er ook. En Badje?
6: Ja.
0: We zijn er allemaal. Het is maandagavond. Even na 7 uur. Tijd voor...

0: heeft iemand Sam gezien?
1: Is met vakantie.
2: Nee.
0: Ik heb een bericht van Sam. We luisteren hier in Frankrijk, komen net uit het zwembad en gaan zo gebakken piepers eten. Bellen wordt lastig. Heel veel plezier allemaal namens Sam en zijn kleine broer Alwin. Dat is wel leuk, toch?
2: Ja.
0: Ja, jullie zijn niet echt enthousiast, moet ik eerlijk zeggen. Het is een beetje een doffe stemming. Ja,
2: moet ik misschien...
0: Ja, nou hoeven we het niet meer. Het is natuurlijk ook de laatste uitzending van het seizoen.
2: Ah. Ah.
0: Wat zeg je, Bart?
3: Dat maakt niet uit.
0: Ja, het maakt niet uit, hè? Lekker vakantie vieren.
3: Lekker vakantie.
0: Even lekker een paar weken niet. Is ook wel eens leuk, toch? Goed, de laatste uitzending. We gaan straks nog even wat dieper in op onze gast. Want we hebben vanavond Erik de Grote bij ons in de studio. Waar kom je vandaan, Erik? Uit welke stad?
4: De Heurne bij Dinxperlo.
0: De Heurne bij Dinxperlo. Applaus, jongens. Hey. Ben je komen lopen of hoe ben je hier gekomen?
4: Samen met Jurgen.
0: Oh, je bent Jurgen van de Gebroeders Snelbinder. Die fietsenmaker, ja,
4: joh. Ja.
0: Goed, laten we lijkt me naar de eerste plaat gaan, jongens. Het is een plaat die alles over de zomer zegt, of niet, Job?
5: Ja.
0: Want wat wil je erover vertellen?
5: Nou, ik heb de zon zien zakken door de play.
0: Ja, en welke plaat gaan we dan draaien?
5: Die van Rutger van Barneveld.
0: Oh.

0: Ik heb de zon zien zakken in de play, hoorde ik. Job, wat zongen ze nou?
1: Ik heb de zon zien zakken in de zee.
0: Oh, kijk aan. Jongens, daar is Suzanne, die komt binnen. Je bent te laat. Had je problemen met lekker band of zo? Nou, we horen je zo, maar kom even lekker zitten. Heb je je trekzak bij je? Oh ja, nou. We hebben toevallig een fietsenmaker in de tent, dus die kan wel even helpen die trekzak neerzetten. Jopper de Pop, jij bent vrijdag op een bijzonder feest geweest, op een schuurfeest.
2: Ja.
0: Heeft dat met, wat moet ik, een schuurfeest? Is dat met schuren of voor...
1: Afgelopen vrijdag hadden we een feest in de schuur van mijn ouders. Die waren 25 jaar getrouwd.
0: Zo.
1: Hadden we drinken en een frietkraam was de... En het was een heel gezellig feest, dus...
0: Ja, was gezellig.
1: Ja.
0: Was goed. Hey, verder ben je ook, want je bent op flink op pad geweest, op de kermis in Ulft geweest.
1: Ja, klopt. Ik ga altijd, altijd met de Ulftse kermis ga altijd, naar mijn oom en tante in de Wonendaal. En dan ga ik met mijn neef en nichten naar de kermisterrein.
0: Ja.
1: Gaan altijd naar de tent en... Was ook een hele een goede artiest. Was een Turk.
0: Een Turk? Gijs de Bruin?
1: Nee, Amar.
0: Aman?
1: Amar.
0: En dat was een Turkse meneer?
1: Ja.
0: En vertel.
1: Hij kon wel goed zinnen.
0: Hij kon goed zingen, die Turk? Ja.
1: Eerst zou Jorieke komen, maar die had afgezegd.
0: Nou, zo zie je maar. En jullie wisten niet dat hij kwam. Hoe heet hij ook alweer, zei je?
1: Amar.
0: Aman. En Aman is geweldig, hoor dit?
1: Ja.
0: Aman, jullie hadden dat niet verwacht. Hij ging staan, Aman. Wat ging hij doen? Zingen, goochelen?
1: Zinnen.
0: Zingen.
1: Ja.
0: En hij zong de sterren van de hemel.
1: Ja.
0: Applaus voor Aman, jongens. Hey, dat is, ja, je wordt maar ingevlogen, toch?
1: Ja.
0: En dan sta je daar. Nou, eens even afwachten wat het publiek ervan vindt. Want ze zijn misschien ook teleur. Wie zou er eigenlijk komen?
1: Jorieke. Ik val op hele vette boeren.
0: Jorieke, val op hele vette boeren.
1: Ik was bij de Graasman geweest.
0: Oh ja, dat is een zangeres, hè?
1: Ja.
0: En die valt op vette boeren?
1: Ja.
0: Hoe moet ik dat zien dan?
1: Geen idee.
0: Nee, heb je enig idee wat dat betekent, joh? Want als ze zingt van ik val op vette boeren...
3: Is die vraag aan mij gericht? Of,
0: ja, wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Ik heb eigenlijk geen idee. Ik denk dat je je fantasie gewoon een beetje moet laten werken.
4: Ik denk dat ze op de boerinnenkalender...
0: Mag even Arthur gaan wat zeggen. Wat zei je, Arthur?
4: Ik denk dat ze op de boerinnenkalender staat.
0: Oké, zo'n Jorieke. Oh, ook leuk. Maar die kwam niet, dat is jammer.
4: Ja.
0: Dat is wel jammer natuurlijk weer. Maar ja, het is niet anders. Hé, je hebt een plaat uitgezocht en dat past absoluut bij dit mooie weer van de afgelopen dagen, hè?
1: Voor de zomernachten van de Rutge van Barneveld.

0: Het is wel even wennen als Sam er niet is, hoor. Maar dan moet ik al die tunes moet ik nu zelf instarten. Dat is best wel...
1: Maar dat kun jij wel.
0: Jullie hebben er vertrouwen in?
1: Ja, zeker.
0: Mm-hmm. Arthur, afgelopen donderdag was jij de ster van de CB Jam hier op de Melkweg. Wat is dat precies? De Jam? De CB Jam?
2: Dat wist ik eerder ook niet. Ik heb dat op... Ik heb dat hier op de muur zien staan, op het scherm. Dat beviel me wel. Dat heb ik me vanaf afgelopen donderdag voor het eerst ingeschreven.
0: Wat gebeurt er op de CB Jam dan?
2: Gaan ze muziek maken.
0: Oh, muziek. Komen al muzikanten samen die elkaar eigenlijk niet kennen.
2: Ja.
0: En dan gaan ze gewoon jammen.
2: Ja.
0: Wat is jammen?
2: Dan doe je eigenlijk een los stukje spelen.
0: Gewoon een stukje spelen.
2: En dan ga je laten zien wat je kunt aan allerlei mensen.
0: Goed, jij had je trompet meegenomen, begrijp ik?
2: Nee, de bas.
0: Oh, de bas. Je had de bas meegenomen, je ging bij de band zitten. Maar er was een gitarist, er was een drummer, er was een toetsenist... en een bassist, Bill was er ook, hè?
2: Ja.
0: En toen?
2: En toen hebben we lekker gespeeld.
0: Dat is alles.
2: En ik moest van jou genieten, maar...
0: Nou, ik zei tegen je, als je er toch bent... en dan, je vond het heel spannend om te gaan...
2: Ja.
0: Misschien moet je het niet spannend vinden... maar moet je gewoon denken, joh, toedeloe, ik ga lekker feestje bouwen... ik ga lol maken.
2: Maar nu is mijn vraag eigenlijk... en dan mocht ik eigenlijk niet in de uitzending aan jou vragen... of ik de volgende keer weer terug mag komen.
0: Ja, lijkt me toch wel. Je hebt je verder niet misdragen, je hebt de bar niet leeggedronken... je hebt niet klanten lastig gevallen...
3: Geen drugs gebruikt.
0: Niet, hè?
2: Nee, maar ik wil ontzettend graag de volgende keer weer terugkomen.
0: Goed, de vraag nogmaals. Heb je de bar leeg gedronken? Heb je mensen lastig gevallen?
2: Nee.
0: Nou, dan mag je toch gewoon komen. Lijkt mij wel.
2: Maar bij wie kan ik daar zekerheid over krijgen dan?
0: Ja, dan moet je eventjes naar de CB Jam. Dan doen we buiten de uitzending om wel even, toch? Of niet in de uitzending?
4: Komt goed.
0: Toch? Komt goed. Ik heb deze keer ook geregeld voor je, toch? Ik weet, dat komt helemaal goed. Jij gaat gewoon weer naar de gym. Hé, verder nog even, Arthur, nu je er toch bent. Je hebt een hele aparte week gehad, want je hebt niks meegemaakt. Je hebt een hele saaie week heb je gehad.
2: Jawel, ik heb nog wel iets meegemaakt.
0: Nee, straks zei je dat je niks meer hebt meegemaakt. Dan moet je niet jokken.
2: Nokken.
0: Ja, wat is je binnengevallen dan?
2: Ik moet morgen een tevredenheidsonderzoek gaan doen.
0: Oh, dat is handig. Dan kun je even lekker los als je wil. En waarvoor moet jij een tevredenheidsonderzoek doen? Voor wat?
2: Of ik wel tevreden ben over gaafwerk.
0: Nou, de naam zegt het al. Is toch gaaf? Ja, niks zeggen. Dat ga je maar lekker morgen op je papiertje doen. Maar je bent wel tevreden bij gaaf. Algemeen genomen, toch?
2: Jawel.
0: Oké, en er zijn altijd wat kleine verbeterpuntjes.
2: Ja.
0: Nou, maar die ga je niet op de radio zeggen. Want het zijn hele lieve mensen die jou heel goed verzorgen, of niet?
2: Ja.
0: Ja, duidelijk. Maar je gaat wel even kritisch zijn morgen. Even lekker los, hè? Niet? Het is radio, dat horen we niet.
2: Dat kan ik niet.
0: Je moet gewoon altijd eerlijk zijn. Dus je kunt gewoon altijd... Misschien zijn er maar... Hé, we gaan even naar de muziek van vanavond. Want je hebt een hele bijzondere keuze.
2: Oh, de Fugees.
0: Fugees, ja. Fugees. Samen met Lauryn Hill. En wat gaan ze zingen?
2: Killing Me Softly.
0: Een heel romantisch liedje, hè?
2: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: We gaan de kaars aansteken. Het is... Drumming my pain with his finger. Mussen vallen dood vandaag.

0: And they'll rat on you. The family was gonna get rat on you. That's why we gotta be prepared. It's whoever out we need.
1: Kom, ja, volgens mij zijn ze klaar. Doe maar tjoetje, Erik. Doe maar even tjoetje beetje. Druk er maar één in de gele. Ja, heel goed. Een hele goede avond, Erik.
2: Oh, goedenavond, Erik.
1: Erik, is bonjour. Jij komt uit De Heurne.
2: Ja, zeker weten.
1: Jij praat met dialect, dat kan ik ook. Ik doe dan Frans dialect. Nee, Erik, dit is je allereerste keer bij Okidoki Radio. Kende jij ons al?
2: Ja. Ik heb was geluisterd in het programma.
1: Ja, en toen ben je was je bij de fietsenmaker, want je had weer een lekker band. En toen sprak je Jurgen en toen kwamen jullie in gesprek om een keer langs te komen, toch?
2: Ja, zeker weten. Ja.
1: En volgens mij is dat nu gaande.
2: Ja. Maar ik wil ook samen op deze kant te komen.
1: Ja. Hey, en nu ben je voor het eerst in de studio van Okidoki Radio. Wat vind je ervan?
2: Dat is een hartstikke mooie studio. Ja.
1: Ja, we hebben van alles hier. Kijk, we hebben toeters. Ah, niet zo hard. We hebben ook eenden hier. Eenden. Goed. Hebben we ook hier. Maar ja, we hebben van alles, een motorzaag. Als je zegt, joh, ik ben er even klaar mee. Hoppa. Wat een herrie, zeg. Goed, jij gaat een beetje de tjoentjes doen nu, hè?
2: Ja, zeker.
1: Dan ga ik even met de mensen verder in gesprek. Hey, bij ons is ook natuurlijk Johan.
3: Dag, boy.
1: Balthazar. Hey, jij hebt goede gesprekken gehad met een taxichauffeur. Kun je me dat even uitleggen?
3: Nou, taxichauffeurs, dat zijn de meest begaafde sociale mensen hier in Nederland.
1: Zo, dat is toch wel wat hoe je dat aanhoudt.
3: Ja, die mensen die zitten gewoon maar continu achter het stuur met alle vreemde mensen. En ze maken de meest vreemde mensen mee. En ze hebben ook de meest vreemde kletsgesprekken. Dus ze kunnen heel wat aanlaten.
1: Even jongens, een applausje voor alle taxichauffeurs in Oostdorp. Ja. Dat zijn de mensen die ons ophalen, brengen met de busjes, maar ook de personenvervoer. Het zijn gewoon leuke mensen.
3: Ja, inderdaad. Je bent helemaal weer opgekeerd. Dan heb je 5 minuten bij zo iemand in de auto gezeten. En dan zie je het helemaal weer zitten. Hè? Dat is zo fantastisch.
1: Dus mensen, laat me zeggen, die er even door zitten. Bel een taxibedrijf.
3: Ja, ga taxi rijden. 10
1: en
3: minuten,
1: zeg, joh, even op en neer naar Arnhem. En je bent weer helemaal los.
3: Ja, precies. Volgens mij is mooi. Dat de beste therapie die je kunt voorstellen.
1: Ja, heel mooi. Nou, gaan we onthouden. Voor de rest kunnen we melden, Johan, dat het ook vandaag weer tijd is voor het Trump-journaal met Johan.
3: Ja, altijd met Johan. Maar goed, meneer Trump heeft nou 2 vliegtuigen, hè? Hij had 1 Boeing 747 had hij.
1: Ja.
3: En nu heeft hij er een 2e van. Heeft hij cadeau gekregen van een of andere sheik uit Kuwait.
1: Oké, en die dingen zijn prijzig, begrijp ik?
3: Ja, ik heb van iemand persoonlijk van iemand begrepen dat zo'n ding inderdaad een 500 miljard kost.
1: Een half, 500 miljoen?
3: 500 miljoen, ja.
1: Heeft hij gekregen van de sheik?
3: En die heeft hij gekregen van de sheik. En het is misschien fijn, maar ik krijg nooit dat soort cadeautjes, hè?
1: Nee, die kom ik ook niet tegen. Nee. Goed, gauw door naar het kabinet Jetten. Want de ene keer, vorige keer had je het er nog over. Het gaat beter, het gaat lekker. Maar het gaat op dit moment niet zo heel goed, begrijp ik.
3: Het gaat nog niet helemaal los zoals iedereen het had gewild. Hè. Ze hadden gesteld dus een aantal dingen door het parlement willen krijgen. En dat is gewoon niet zo gemakkelijk. Want ze moeten gewoon uitvinden hoe dat werkt allemaal.
1: Ja.
3: Op het ogenblik zijn de mensen toch wat minder tevreden over het kabinet. En je ziet dus dat bijvoorbeeld de partij Pro in de peilingen wat wint en nu de grootste is.
1: Oké, dus Pro gaat lekker.
3: Ja, Pro gaat lekker. En misschien dat het inderdaad ook weer eens tijd wordt om Pro in de regering te krijgen. Maar goed, dat gaat de kiezer natuurlijk uitmaken hier in Nederland.
1: Ja, uiteraard. Goed, we gaan naar jouw muzikale keuze van deze week.
3: Ja, ik heb iets van echt letterlijk 80 jaar geleden, laat ik het zo zeggen. Nee, wat was het ook alweer? Iets van 60, 70 jaar geleden zo. Mm-hmm. Dat was een meidengroep van toen de tijd, The Crystals.
1: En ze zingen
3: The Do They Run.
1: Daar komen ze net aan.

0: tjoentje hoor, Erik. Doe maar tjoentje, maakt niet uit. Doe maar wat leuks. Nee, die doet het niet. Moet je deze kant even kijken. Doe maar tjoentje. Druk, druk. Ja, druk. Heel goed. Ja, Sam is er niet. En Erik neemt de honneurs waar. Helemaal goed. Laat nog maar even lopen, want we zijn nog aan het praten. Even kijken. Suzanne, ben je inmiddels geïnstalleerd?
1: Je
0: moet wel even, Johan mag ze even de microfoon vasthouden. Dus praat wat makkelijker op de radio. Doe maar tjoentje, alsjeblieft. Ja, doe maar leuk, Erik. Heb me gezellig. Doe maar wat druk met dit. Ja, heel goed. Laat maar staan. Dit dan. Joris en de draak. Suzanne, je was te laat vandaag.
1: Ja, want de bus zou nog later komen.
0: Wat zeg je?
1: De bus zou nog later komen, maar die meneer was aardig op tijd.
0: Oké, ik kan je bijna niet verstaan, joh. Heel gek. De microfoon staat heel zacht. Maar je bent er, dat is het belangrijkste.
1: Ja, ik ben er.
0: Je bent er. En je bent niet alleen.
1: Ik ben niet alleen.
0: Nee, wie heb je meegenomen?
1: Grote vriend.
0: Je grote vriend. En hoe heet die?
1: De trekzak.
0: Je trekzak. Laat hem horen, dames en heren. We gaan naar Raad de Plaat vanavond. Ook vanavond weer. Doe maar even achtergrondjes, Suzanne. Ook vanavond weer kunt u een prijs winnen. Ga jij het even aankondigen, Gerben?
2: Hier komt Suzanne naar Raad de Plaat.

0: Sorry, ja, dat was hem. Ja, helemaal goed.
1: Hoorde Raad de Plaat met Suzanne. Heeft u enig idee wie dit nummer zong, wat de titel van de plaat was of wie hem geschreven heeft? Kunt u dat appen naar 0647470022. Heel makkelijk, even appen de titel of wat je wel weet naar 0647470022. Stikje. Dat scheelde mij dan geloof ik niet, Arthur.
2: Ja.
1: Ja. Goed, nou, dus even app en wie weet win je een leuke prijs. We gaan even naar, even zien, want vanavond bij ons is Suzanne. Suzanne, je was al te laat, we hadden het er net over. Je speelde net Raad de Plaat, maar hoe is het verder met je?
3: Nou, redelijk goed. Ik heb het heel erg naar mijn zin.
1: Oké. Okay. En wat, hoe komt het dat je het naar je zin hebt?
3: Omdat er leuke mensen zijn en leuke begeleiding. En ik heb van de week een geintje uitgehaald met een begeleiding.
1: Oh.
3: Ik, een bewoners die woont toetje nemen. En toen zei ik tegen de begeleider, zal ik een toetje opeten? Heb ik een toetje opgegeten? Nou, je had zijn gezicht moeten zien.
1: Vond hij lastig, hè? Vond hij lastig.
3: Goed. Nou, ik heb nog nooit zo vrolijk gezien.
1: Niet, hè? Nee.
3: Je geintje uitgehaald.
1: Annelies, kom ook even bij de microfoon. Pak hem maar even bij je. Dat praat allemaal wat makkelijker natuurlijk.
4: Ja, zeg het eens.
1: Tijd niet gezien. Hoe is het met je?
4: Laten we zeggen, het is goed. Ja, sorry, vorige week was ik er niet, hoor.
1: Niet?
4: Nee, ik dacht komen, dacht. Maar mijn buskaart lag potverdorie bij Atlantis.
1: Oké, bij Atlantis.
4: Ik heb hem opgehaald. En dus dan kan ik eindelijk weer eens een keer hier komen.
1: Goed geregeld. Hé, je bent gek van tennis, hè?
4: Ja.
1: Heb je een goede week gehad, denk ik, of niet?
4: Oh, ik heb geniet. Ik heb echt genoten.
1: Oké, en wie heb je zien ballen?
4: Nou, ik heb, even kijken, Zverev heb ik zien spelen. En ik heb, Jannik Sinner zien spelen in de
1: Smirnoff
4: finale.
1: Smirnoff is toch wodka? Smirnoff is toch wodka?
4: Ja, maar Jannik Sinner, die heeft gewonnen.
1: Die heeft hem gewonnen?
4: In een vierzetter. Het was een mooi gevecht.
1: Het was een mooi gevecht, hè? En dus je vond wel dat het terecht gewonnen heeft?
4: Ja, ik kan je vertellen, als de vijfzetter was geworden, was het ook blijer geweest. Maar zoals ik het kon zien, van begin tot einde, de eerste slag, het was meteen een gevecht. En dat heb ik tikken liever als iets anders.
1: Ja, ja.
4: Als je doordekt, weet je wat ik bedoel.
1: Ja. Hé, voor de rest, Annelies, je hebt een vriendin op bezoek gehad, begrijp ik.
4: Ja, die kwam ook tennis kijken, dus dat was wel leuk.
1: Oh, samen naar het tennis kijken?
4: Ja.
1: Gaaf, vet. En ja, jij staat bekend als Miss Brei van Okidoki Radio. En je hebt de afgelopen week naar spannende patronen gekeken, zei ik.
4: Dat klopt. Ik heb best wel hele mooie patronen nog gezien. En er zat ook een haakpatroon bij. Maar ja, dat is misschien een beetje moeilijk om door de radio uit te leggen. Dus dan moet ik eigenlijk moet er een beeld komen.
1: Oké, een beeld.
4: Ja, want er moet de studio in beeld, zodat mensen kunnen zien wat we doen. En dan kan ik ook laten zien hoe het haken gaat, hoe het breien gaat.
1: Ja, dan moet ik even naar de NOS bellen, dat we een cameraatje of wat willen. Hé, maar wat kun je over het patroon vertellen? Is het op een bepaalde manier gebreid? Of wat kun je er wel over vertellen?
4: Het is het telwerk waar je moet beginnen met 4 in een gat.
1: 4 in een gat?
4: Ja. En in het midden een 2 van die losse. Dus dan krijg je 2 stokjes, 2 losse en weer 2 stokjes. En dan met de andere kleur 3 stokjes. En dan kom je bij een hoek. En dan weer 2 stokjes, 2 losse en 2 stokjes. En dan begin je altijd met de magische ring. Maar ja, je weet niet wat het inhoudt, maar dat is gewoon een ring die in één keer gevormd is zonder dat je een knoop erin maakt.
1: Ja, ja. Gewoon wat interessant allemaal.
4: Een knooploze ring.
1: Ja. Ik, mijn moeder breide vroeger wel eens een trui, maar dit is echt de next level, geloof ik, of niet?
4: Dat is voor jou misschien de volgende niveau, ja. Maar ik heb daar een eigen systeem gemaakt. Ik weet hoe ik een magische ring maak en dat is ieder op zijn eigen manier.
1: Ja.
4: Ik heb een heel makkelijke manier van een magische ring te maken. Maar dat moeten ze maar eens een keertje zien.
1: Ik vond het een goed verhaal. Muzikaal, wat gaan we draaien vanavond? Je hebt een bijzondere plaat uitgezocht, geloof ik, hè?
4: Ja, ik heb eentje van de oude garde uitgezocht.
1: En dat is van?
4: Van Kruid en Vos.

0: strak, joh. Erik startte die tune helemaal strak in. Wat zeg je, Annelies?
1: Was het niet voor afgelopen jaar? Zo kort...
0: Nee, of was hij nog niet afgelopen?
1: Hij was niet afgelopen, echt niet.
0: Nou, draai hem de volgende keer helemaal goed. Ik vind het een leuke plaat.
1: Toch wel?
0: Nou ja, hij was cowboy en zij was cowgirl. Altijd, kan ik me herinneren.
1: Een van de twee is volgens mij zelfs overleden. Dus je kunt me nagaan dat echt een hele van de oude garde is.
0: Ja, als die overleden is, moet het heel oud zijn. Ja.
1: Oké, ik ben misschien wel een tikkeltje oud voor mijn ding, maar... Dat ik deze muziek mooi vind, sorry, en zijn andere muziek die ik niet zo heel mooi vind, maar toch gedraaid wordt.
0: Juist.
1: Het zijn zo, maar ja, dan nog.
0: Ik vond het een leuke punt. Ik heel klein was het een hit. Was in de jaren 70. Hoe oud ben jij nu eigenlijk, Annelies?
1: Weet jij het nog niet meer?
0: 23, 24.
1: Oh, wat ben je lief. Nee, ik ben veel ouder. Ik ben van de jaren 70.
0: En wanneer ben je geboren? Hoe oud ben je nu dan?
1: Ik ben nu 55.
0: Oh ja, nee, daar hebben we het al. Dus heb jij hun ook gekend eigenlijk toen je jong was?
1: Ja, ik heb nog een cd van hun zelfs.
0: Zo. Nou, doe maar.
1: Ze hebben zelfs heel veel LP's gemaakt. Dus kijk dat die term ook, LP's. En banden van de bandrecorder.
0: Nou, zo oud ben ik ook nog niet. LP's zeg me even niks. LP's. Oh, dat zijn die grote zwarte schijven.
1: Goedemorgen, Jaap. Goed geslapen, Jaap. Dat dus, ja.
0: Ja, het is helemaal geweldig.
1: En je hebt dan zelfs ook singles. En dat is van de kleine schijven.
0: Mm-hmm. Ik vond het een leuke plaat. Nou, goed. Voor de luisteraars even. Geniet nog maar een beetje. Want wij gaan met vakantie. Of niet, Gerben? We gaan op vakantie.
2: Ja.
0: Waar ga jij heen?
2: Ik ben weg. Nou, ik ben van gewoon doorwerken, denk ik.
0: Oké, en Job, ga jij nog ergens een eiland opzoeken? Of blijf je gewoon hier in de Achterhoek?
3: Ik ga gewoon... Net als Gerben, ook doorwerken.
0: Doorwerken, ja. Iemand moet de boel draaien houden. Arthur, ga jij nog ergens heen?
4: Ja, ik ga naar de Zwarte Cross en dan een week werken nog. En dan met vakantie.
5: Ik heb net een week vakantie gehad.
0: Ja, jij hebt een week vakantie. Wat ga jij doen, Suzanne?
5: Ik heb net een week vakantie gehad.
0: Oh, je hebt het al gehad, hè? Was het leuk?
5: Ja, heel leuk.
0: Waar ben je geweest dan? Wat heb je gedaan? Wie heb je gesproken? Wat heb je gegeten?
5: Ik heb dagtochtjes gemaakt en... taart gebakken. Ik ben dit jaar 25 jaar bij de stichting.
0: Oh, je bent 25 jaar bij de stichting? Nou, dat moet sowieso gevierd worden natuurlijk. Ja, fantastisch. Johan, ga jij nog op wereldreis of hoe ga je doen?
6: Nou, ik zou nog wel graag op wereldreis willen, maar ja goed, het zit er niet in.
0: Zit er niet in. Erik, ga jij nog op vakantie?
7: Eind oktober.
0: Eind oktober? En waar ga je heen? Alaska, waar ga je heen?
7: Naar de punten weer in Assen.
0: Oh, dat is cool. Ja. En ga je dan in een huisje, een hotelletje of in een tentje slapen?
7: In een hotel.
0: Zo. Ja. Ziek de Vriemel.
7: Dat zie ik de zoon nog van Nico Haak.
0: Nico Haak?
7: De zoon ervan.
0: De zoon van Nico is dood, hè? Nico is dood. Okie donkie pianissie op mijn sinaasappie, toch?
7: De zoon die zingt nog.
0: En die zoon is weer gaan zingen nu? Ja, en hoe heet hij dan? Want,
7: Kees
0: Haak.
7: Ja.
0: Oké, zijn vader heette Nico Haak.
7: Ja,
0: geweldig. Hey, Bart, ga jij nog op vakantie?
8: Nee, nog heel lang in Frankrijk geweest. Maar Thailand geweest.
0: Oké, jij hebt wel ander belangrijk nieuws. Want jongens, even opletten. Weet je wie de donderdag jarig is?
9: Ja, Bart.
8: Ja.
9: Bart.
8: Werken. Langzaam. Oh, we zijn

0: Beep and a beep. Hey! Beep and a beep. Hey! Beep and a beep. Hey! Hey, kom, ja, dan, jongens.
1: Ik heb nog een nieuwtje, ja.
2: Oh, je hebt een nieuwtje. Ja? Ik zal even een nieuwtje. Ja, vertel maar.
1: Woensdag krijg ik een nieuwe opstoel.
2: Woensdag krijg je een nieuwe stoel?
0: Applausje.
1: Nieuwe stoel.
2: En wat voor stoel krijg je?
1: Een elektrische stoel.
2: Zo. Dat is een sta-opstoel. Wacht even. Oké, maar die helpt je met opstaan dus.
1: Ja.
2: Oh, dat is wel handig. Dat zou ik ook wel willen. Hé, even zien. We gaan nog even door naar Bartje. Bartje is dus donderdag jarig. Maar hij heeft vanavond gebak gebracht, hè, jongens.
3: Ja, lekker!
2: Was lekker, dat is applaus hoor. Hey, lekker.
4: Ja, zeker.
2: En
4: slagroom.
2: En niet alleen appelgebak, er zelfs slagroom bij. Goed, in het kader van de verjaring van Bart wil Annelies een symbolische knuffel geven, zei je. Wat is dat precies, Annelies? Een symbolische knuffel. Kun je dat even uitleggen aan de luisteraars?
3: Nou, als je nog nadenkt, als je iemand vasthoudt. En je arm om iemand heen, dat is een regelrechte knuffel.
2: Regelrechte knuffel?
3: Een symbolische knuffel, dat doe je met woorden.
2: Oké. Okay.
3: Dus voor jou, Bas.
2: Maar even, doe ik even een leuk tjoentje aan. Even een beetje een romantisch tjoentje van.
3: Bart.
2: Dames en heren, u bent getuige van de symbolische knuffel van Annelies voor Bart van Okidoki. Symbolisch, nee, symbolisch. Symbolisch. Ze gaat niet echt knuffelen, het is symbolisch, net alsof. Annelies, ga je gang.
3: Je krijgt van mij een woordknuffel, Bas. Luisteren. Luister goed, je krijgt een woordknuffel. Dat verdien je ook. Je hebt het jarig, dus bij deze. Als ik jou een woordknuffel geef, dan noem ik jou een knuffelkat. Weet je wat ik daarmee bedoel?
2: Dat jij hem lief vindt of zo?
3: Ik mag hem graag, het is een goede collega. En voor de verjaardag gun ik hem dat hij 100 wordt. Dat is een woordknuffel 100. Die je niet makkelijk krijgt.
2: Nee, en hij wordt 40, dus ik moet nog 60 jaar gaan.
3: Sowieso.
2: Gerben, heb jij wel eens een symbolische knuffel gehad?
5: Nee, niet zo.
2: Nee, dat was de eerste keer. Hè? Jij dan, Job? Ja, jij barst van de knuffels, niet? Je krijgt allerlei soorten knuffels.
4: Nou, ik hou vroeger van knuffelen, maar nu niet meer aan.
2: Nu niet meer?
4: Nee.
2: Oh.
3: En Bart, even vragen jou. Hoe vind je dit dan als je zo op deze manier knuffel krijgt met woorden?
2: Wel lief, hè?
3: Is dat dan te begrijpen, vind je?
4: Nee, daar speel je al. Ik krijg het zelf.
2: Ja.
4: Sorry, ik ga niet jij die dag gaan gewoon maar.
2: Goed, ik. Mooi. Beste vriend.

0: Ja, dat is geweldig. Heel even applaus voor Bart. Ja, dat was live gezongen. Live gezongen hier bij Okidoki Radio. Er steekt iemand zijn vinger op. Job de Pop.
1: Ja, Wiggel is van eerste kerstdag, is hij jarig.
0: Is de eerste kerstdag jarig?
1: Hij wordt dit jaar 60.
0: Zal wel het voor kerst met Okidoki zijn, of niet, Jan Biggel?
1: Ja.
0: Ik wil wel lachen, toch? Ja. Hey, bij ons is ook Erik vanavond. Jullie hoorden al, hij komt van De Heurne. En dat ligt bij Dinxperlo. Hoe is het wonen in De Heurne, Erik?
2: Heel rustig.
0: Rustig?
2: Ja, heel rustig.
0: Heel rustig. Zijn er veel boeren ook of zo? Of
2: is ja. Ik kom eigenlijk van de boer.
0: Je bent een boerenzoon?
2: Ja.
0: Oké, en jouw vader had dus een boerenbedrijf.
2: Ja.
0: Wat voor soort boerenbedrijf? Hadden jullie koeien, geiten, konijnen?
2: Nee, koeien, paarden.
0: Koeien, paarden.
2: Kippen.
0: Ja, eigenlijk van alles. En dat is het leuke als je boer bent, dat je allerlei soorten dieren hebt, denk ik,
2: ja,
0: of niet?
2: Ja, ja, ja.
0: En als kind kon je dan natuurlijk altijd mooi helpen op de boerderij ook, of niet?
2: Ja, zeker. Maar de trappoorten.
0: En wat moest je allemaal doen bij op de boerderij dan?
2: Met voeren en de hoog op zijn koelen staan.
0: Ja.
2: Zat op groen.
0: Ja, ja. En melk ook?
2: Nee. Melk doet mijn vader en moeder.
0: Heel makkelijk hoor. Knijpen en persen. Toch?
2: Ik was het automatisch.
0: Maar dan mocht je wel van je vader niet melken?
2: En we hakken hier het lastje. Nee.
0: Nou, moet je het maar eens over hebben of dat inmiddels.
2: Nee. Dat is mijn vader, moeder, dat heb ik niet meer.
0: Die zei die. Oh, dat is jammer, hè?
2: Ja.
0: Ja, maar vroeger was dat. En waar woon jij nu, Erik?
2: Ik woon nog steeds in De Heurne.
0: Begrijp ik. Dat hebben we al 26 keer gezegd. Maar woon je op een boerderij? Woon je in een flat?
2: Nee,
0: woon je in een villa? Woon je in een schuur?
2: Nee, ik woon in een seniorenwoning.
0: Oké. Seniorenwoning?
2: Ja.
0: Oké, dat is allemaal. Oh, dat is makkelijk.
2: Ja.
0: Dat is makkelijk. En heb je leuke buren?
2: Ja, ik heb niet zoveel contact met.
0: Heb je nog niet zoveel contact mee?
2: Nee.
0: Oh, dat is jammer misschien. Of niet? Maar hoe lang woon je daar al dan?
2: Vanaf 2009.
0: Oké, dus je woont er al 15 jaar en je hebt geen contact met de buren?
2: Ja, een klein beetje. Je had veel contact met de buurman, maar dan is ik al inmiddels overleden.
0: Ja. Maar ik zou Thomas een keer een paar koekjes kopen en aanbellen. Hé, zit in de bak koffie. Ik heb een lekkere koekjes meegenomen. Beetje gezellig, toch?
2: Ja.
0: Kun je ook niet doen. Hé, jij hebt een muzikale keus. Van jouw favoriete artiest is?
2: Janis met
0: Wie zei je? Wie zei je welke artiest?
2: Janis met
0: Ja.
2: Natuurlijk, zweef naar geluk.
0: Ja, Janis, daar is hij. Kijk. Jan, goedenavond. Leuk.
3: Ja. Een beetje, hè?

0: Soms is het jammer dat het radio is. Bart gooit in één keer de microfoon dicht en hij mag ze niet open doen van hem. Zeg, grapjes natuurlijk.
1: Kijk, een grapje.
0: Zeg, Gerben, tot besluit nog even. Jij bent bij het Elvers Schuttersfeest geweest, begrijp ik, hè? Ja, oké, vertel, wat is dat, het Elvers Schuttersfeest?
2: Vrijdag was er een schuttersfeest. Ja, ik heb... Ja, Bartje, jij was er ook.
0: Ja, Bart was er ook, dat mag je niet zeggen. Nee, liever niet. Hé, schuttersfeest, geweldig, was mooi. En zondag ben je wezen vendelieren.
2: Dat klopt.
0: Wat is dat precies, vendelieren?
2: Dat is op het terrein.
3: Ja, ik word net zelf.
0: Wat zeg je? Ik kan je niet verstaan, lieverd.
3: Dat de taxi binnenkort voor mij er is, dus ik moet er opruimen, sorry.
0: We zitten hier midden in het programma. Oké, is goed. Ga jij maar vast, dan de taxi staat voor de deur. Hé, vendelieren. Dit maakt niet uit. En vergeet je breiwerk niet. Gerben, vendelieren is met vlaggen zo. Zo'n beetje links.
3: Ja, aiensluitjes.
0: Ja, want fijne vakantie.
3: 7 weken, doei.
0: Doei, Annelies, gezellig. Gaat gewoon even weg. Wat geweldig dit.
4: Goed, knokken.
0: Nee, maar dat is gewoon leuk, joh. Jij hebt een plaat uitgekozen. Maar die gaan we na de vakantie draaien. Want we hebben nog 50 seconden.
2: Ja, doe maar na de vakantie. Dan
0: bewaar ik hem.
2: Doe ik
0: hem in een doosje. Doe ik er een doekje mee, plakbandje. Mensen, ik ga jullie allemaal een geweldige vakantie toewensen. Heeft iemand nog een vakantiebericht, boodschap voor de mensen thuis?
4: Maar Jaap, mag ik jou een
0: achter
4: de scherm betalen? Eén ding vragen.
0: Ja, ik krijg nog wat geld van je.
2: Iedereen fijne vakantie.
0: Hele fijne vakantie. Job en de Pop, wat zeg jij?
5: Hele fijne vakantie en drink niet te weinig.
0: Nee, drink niet te weinig. Job, Erik, fijn dat je er was.
6: Ja, zeker.
0: Beetje rommelig hier, hè?
6: Ja.
0: Ja, maar dat maakt het ook wel weer gezellig. Bart, fijne vakantie, fijne verjaardag, donderdag.
1: Zomer, augustus, 6 weken.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren... over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
16: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
17: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8... Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vanaf woensdag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisaties weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er ook extra beveiliging komt. Vorige week stopten de beide organisaties nog vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De EU is fel tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Dat hebben EU-buitenlandminister Berendsen en zijn Europese collega's afgesproken in Brussel. Aanleiding is een plan van de Amerikaanse president Trump om 20% tol te heffen op de scheepvaart door de zeestraat. Berendsen zegt dat vrije doorvaart niet onderhandelbaar is. De doorgang door de straat van Hormuz was altijd gratis en moet dat ook blijven, zo vertelde EU-buitenlandchef Callas na afloop van de bijeenkomst in Brussel. Oekraïne gaat met Nederland en 8 andere Europese landen nauwer samenwerken aan de verdediging tegen Russische ballistische raketten. Ze willen samen nieuwe onderscheppingsraketten ontwikkelen en kennis delen. De landen willen ook de militaire vereisten en de regels gelijk trekken. Oekraïne kampt met een tekort aan Amerikaanse Patriot-raketten, terwijl Rusland de productie van zijn aanvalsraketten opvoert. De 10 landen hopen dat meer Europese partners zich snel bij het initiatief aansluiten. En er mogen meer energie-intensieve bedrijven van het kabinet aanspraak maken op een subsidie voor hun hoge stroomkosten. Minister Van Veldhoven breidt de regeling verder uit met onder meer producenten van kunstmest, glas, steenwol en keramiek. Ook wordt de subsidie sneller uitbetaald. Voor de regeling is in totaal 318 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling is opgezet als compensatie voor de hogere stroomkosten die het gevolg zijn van het Europese emissiehandelssysteem. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
18: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
19: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
8: Fans van voordeel.
19: Aldi.
20: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.

0: kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump zegt het congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Hij schrijft dat Amerikaanse strijdkrachten op 7 juli defensieve aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Zijn melding kan leiden tot discussie over de bevoegdheid van de president om weer oorlogshandelingen uit te voeren. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages, maar mogelijk hadden die schepen hun transponder uitstaan. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jette. De oefeningen met het Oekraïnse leger vinden de komende maanden plaats in buurlanden. De troepenmacht moet worden ingezet zodra er een staakt het vuren komt met Rusland. Nederland werkt daarnaast met Oekraïne en nog 9 andere Europese landen aan gezamenlijke raketverdediging en de productie van meer drones. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vanaf woensdag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisaties weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er ook extra beveiliging komt. Vorige week stopten de beide organisaties nog vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. En de EU is fel tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Dat hebben EU-buitenlandminister Berendsen en zijn Europese collega's afgesproken in Brussel. Aanleiding is een plan van de Amerikaanse president Trump om 20% tol te heffen op de scheepvaart door de zeestraat. Berendsen zegt dat vrije doorvaart niet onderhandelbaar is. De doorgang door de straat van Hormuz was altijd gratis en moet dat ook blijven, zo vertelde EU-buitenlandschef Callas na afloop van de bijeenkomst in Brussel. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. Het graf blijkt van Paser te zijn, een vizier en later hoge priester onder de farao's Seti I en Ramses II. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. Daarna moet de graftombe worden opengesteld voor bezoekers. Bij Luxor liggen onder meer het Dal der Koningen en het Dal der Edelen, waar nu al jaarlijks miljoenen toeristen op afkomen. De Amerikaanse president Trump zegt het congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Hij schrijft dat Amerikaanse strijdkrachten op 7 juli defensieve aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Zijn melding kan leiden tot discussie over de bevoegdheid van de president om weer oorlogshandelingen uit te voeren. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages, maar mogelijk hadden die schepen hun transponder uitstaan. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jetten. De oefeningen met het Oekraïnse leger vinden de komende maanden plaats in buurlanden. De troepenmacht moet worden ingezet zodra er een staakt het vuren komt met Rusland. Nederland werkt daarnaast met Oekraïne en nog 9 andere Europese landen aan gezamenlijke raketverdediging en de productie van meer drones. En de Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Binnenlandminister Nunez maakte de arrestaties vanavond bekend op televisie. Hij zei dat in Frankrijk de afgelopen tijd in totaal 59 mensen zijn opgepakt wegens opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Frankrijk zit nu in zijn 3e hittegolf van het jaar en voor een deel van het land geldt code rood vanwege de hoge temperaturen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders grijp je mis.
9: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
15: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
16: In de wereld van kanker ben je niet alleen.
11: Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: De nieuwe Toyota iGo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balans tabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Bij een schietpartij in Rotterdam is afgelopen avond een man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden die bij zijn arrestatie getaserd moest worden. Er werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar de chauffeur en ook de ongeveer 10 passagiers die achter in de bus zaten bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij in Rotterdam en roept getuigen, dan wel mensen met beelden op, om zich te melden. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. Het graf blijkt van Paser te zijn, een vizier en later hoge priester onder de farao's Seti I en Ramses II. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. Daarna moet de graftombe worden opengesteld voor bezoekers. Bij Luxor liggen onder meer het Dal der Koningen en het Dal der Edelen, waar nu al jaarlijks miljoenen toeristen op afkomen. En de Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Binnenlandminister Nunez maakte de arrestaties vanavond bekend op televisie. Hij zei dat in Frankrijk de afgelopen tijd in totaal 59 mensen zijn opgepakt wegens opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Frankrijk zit nu in zijn derde hittegolf van het jaar en voor een deel van het land geldt code rood vanwege de hoge temperaturen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi,
3: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis. We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur op Garandeer.